0: Dit is 40 Up met het nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel.
1: Door brandstichting bij een spoorbrug in Delfhaven rijden tot minstens vanavond 11 uur geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Mogelijk gaan treinen pas maandagochtend weer rijden. Bij de brand raakten 35 kabels beschadigd, waar 15 volledig doorgebrand zijn. Na vervanging volgen controles van 8 uur. Er is nog niemand aangehouden. Bij een droneaanval op een vluchtelingenkamp in het zuidoosten van Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen gedood, voornamelijk vrouwen en kinderen. De paramilitaire Rapid Support Forces worden verantwoordelijk gehouden. De burgeroorlog tussen RSF en het regeringsleger duurt al ruim 3 jaar en geldt als de grootste humanitaire crisis ter wereld. In Londen, Berlijn en Dublin vonden pro-Palestijnse demonstraties plaats. In Berlijn namen ongeveer 3500 mensen deel aan de mars van United for Palestine. De protesten markeerden 3 jaar aanhoudende Israëlische aanval op Gaza, die begonnen na de Hamas-aanval op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn daarbij meer dan 74.000 mensen gedood. En de orkaan Isaias kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag aan land in de Verenigde Staten en eiste 2 levens door omvallende bomen in Alabama en Florida. Ongeveer 800.000 inwoners van Florida, Alabama en Georgia zaten zonder stroom. Alle wegen in Houston County werden afgesloten vanwege gevaarlijke omstandigheden, waaronder kapotte elektriciteitskabels. Het weer dan. Vannacht vallen in het noorden nog stevige buien met onweer, korrelhagel en zware windstoten. Lokaal veel neerslag. Het zuiden ontspringt grotendeels de buiendans met minimumtemperatuur 7 tot 11 graden.
0: En tot zover het nieuws.
2: Dit is 40 Up Radio.
3: Music, no filter.

child. Struggling to catch his first breath and open

40 Up Radio. 24 uur per dag. Onverwachte tracks, bekende liedjes en de beste muziek. Dit is 40 Up Radio.

0: is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel.
2: Door brandstichting bij een spoorbrug in Delfthaven rijden tot minstens vanavond 11 uur geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Mogelijk gaan treinen pas maandagochtend weer rijden. Bij de brand raakten 35 kabels beschadigd, waar 15 volledig doorgebrand zijn. Na vervanging volgen controles van 8 uur. Er is nog niemand aangehouden. Bij een droneaanval op een vluchtelingenkamp in het zuidoosten van Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen gedood, voornamelijk vrouwen en kinderen. De paramilitaire Rapid Support Forces worden verantwoordelijk gehouden. De burgeroorlog tussen RSF en het regeringsleger duurt al ruim 3 jaar en geldt als de grootste humanitaire crisis ter wereld. In Londen, Berlijn en Dublin vonden pro-Palestijnse demonstraties plaats. In Berlijn namen ongeveer 3500 mensen deel aan de mars van United for Palestine. De protesten markeerden 3 jaar aanhoudende Israëlische aanval op Gaza, die begonnen na de Hamas-aanval op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn daarbij meer dan 74.000 mensen gedood. En de orkaan Isaias kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag aan land in de Verenigde Staten en eiste 2 levens door omvallende bomen in Alabama en Florida. Ongeveer 800.000 inwoners van Florida, Alabama en Georgia zaten zonder stroom. Alle wegen in Houston County werden afgesloten vanwege gevaarlijke omstandigheden, waaronder kapotte elektriciteitskabels. Het weer dan. Vannacht vallen in het noorden nog stevige buien met onweer, korrelhagel en zware windstoten. Lokaal veel neerslag. Het zuiden ontspringt grotendeels de buiendans met minimumtemperatuur 7 tot 11 graden.
1: En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
3: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel.
1: Door brandstichting bij een spoorbrug in Delfthaven rijden tot minstens vanavond 11 uur geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Mogelijk gaan treinen pas maandagochtend weer rijden. Bij de brand raakten 35 kabels beschadigd, waar 15 volledig doorgebrand zijn. Na vervanging volgen controles van 8 uur. Er is nog niemand aangehouden. Bij een droneaanval op een vluchtelingenkamp in het zuidoosten van Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen gedood, voornamelijk vrouwen en kinderen. De paramilitaire Rapid Support Forces worden verantwoordelijk gehouden. De burgeroorlog tussen RSF en het regeringsleger duurt al ruim 3 jaar en geldt als de grootste humanitaire crisis ter wereld. In Londen, Berlijn en Dublin vonden pro-Palestijnse demonstraties plaats. In Berlijn namen ongeveer 3500 mensen deel aan de mars van United for Palestine. De protesten markeerden 3 jaar aanhoudende Israëlische aanval op Gaza, die begonnen na de Hamas-aanval op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn daarbij meer dan 74.000 mensen gedood. En de orkaan Isaias kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag aan land in de Verenigde Staten en eiste 2 levens door omvallende bomen in Alabama en Florida. Ongeveer 800.000 inwoners van Florida, Alabama en Georgia zaten zonder stroom. Alle wegen in Houston County werden afgesloten vanwege gevaarlijke omstandigheden, waaronder kapotte elektriciteitskabels. Het weer dan. Vannacht vallen in het noorden nog stevige buien met onweer, korrelhagel en zware windstoten. Lokaal veel neerslag. Het zuiden ontspringt grotendeels de buiendans met minimumtemperatuur 7 tot 11 graden.
0: En tot zover het nieuws. Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Door brandstichting bij een spoorbrug in Delfhaven rijden tot minstens vanavond 11 uur geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Mogelijk gaan treinen pas maandagochtend weer rijden. Bij de brand raakten 35 kabels beschadigd, waar 15 volledig doorgebrand zijn. Na vervanging volgen controles van 8 uur. Er is nog niemand aangehouden. Bij een droneaanval op een vluchtelingenkamp in het zuidoosten van Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen gedood, voornamelijk vrouwen en kinderen. De paramilitaire Rapid Support Forces worden verantwoordelijk gehouden. De burgeroorlog tussen RSF en het regeringsleger duurt al ruim 3 jaar en geldt als de grootste humanitaire crisis ter wereld. In Londen, Berlijn en Dublin vonden pro-Palestijnse demonstraties plaats. In Berlijn namen ongeveer 3500 mensen deel aan de mars van United for Palestine. De protesten markeerden 3 jaar aanhoudende Israëlische aanval op Gaza, die begonnen na de Hamas-aanval op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn daarbij meer dan 74.000 mensen gedood. En de orkaan Isaias kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag aan land in de Verenigde Staten en eiste 2 levens door omvallende bomen in Alabama en Florida. Ongeveer 800.000 inwoners van Florida, Alabama en Georgia zaten zonder stroom. Alle wegen in Houston County werden afgesloten vanwege gevaarlijke omstandigheden, waaronder kapotte elektriciteitskabels. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig. En de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Door brandstichting bij een spoorbrug in Delfhaven rijden tot minstens vanavond 11 uur geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Mogelijk gaan treinen pas maandagochtend weer rijden. Bij de brand raakten 35 kabels beschadigd, waar 15 volledig doorgebrand zijn. Na vervanging volgen controles van 8 uur. Er is nog niemand aangehouden. Bij een droneaanval op een vluchtelingenkamp in het zuidoosten van Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen gedood, voornamelijk vrouwen en kinderen. De paramilitaire Rapid Support Forces worden verantwoordelijk gehouden. De burgeroorlog tussen RSF en het regeringsleger duurt al ruim 3 jaar en geldt als de grootste humanitaire crisis ter wereld. In Londen, Berlijn en Dublin vonden pro-Palestijnse demonstraties plaats. In Berlijn namen ongeveer 3500 mensen deel aan de mars van United for Palestine. De protesten markeerden 3 jaar aanhoudende Israëlische aanval op Gaza, die begonnen na de Hamas-aanval op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn daarbij meer dan 74.000 mensen gedood. En de orkaan Isaias kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag aan land in de Verenigde Staten en eiste 2 levens door omvallende bomen in Alabama en Florida. Ongeveer 800.000 inwoners van Florida, Alabama en Georgia zaten zonder stroom. Alle wegen in Houston County werden afgesloten vanwege gevaarlijke omstandigheden, waaronder kapotte elektriciteitskabels. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig en de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Storm Isaias heeft in het zuidoosten van de Verenigde Staten zeker 4 doden veroorzaakt. Bijna 900 huishoudens kwamen zonder stroom te zitten, voornamelijk in Florida en Alabama. De noodtoestand werd uitgeroepen voor Georgia, Florida en Alabama. Meteorologen waarschuwen nog steeds voor zware regenval en mogelijk overstromingen. Door Saoedi-Arabië gesteunde regeringstroepen in Jemen hebben ballistische raketten onderschept en vernietigd die door pro-Iraanse Houthis werden afgevuurd. Het gebied ten zuidoosten van Riyadh huisvest luchtmachtbasis Prins Sultan. De onderschepping volgde enkele uren na een dodelijke aanval op de internationale luchthaven King Khalid in Riyadh. Door brandstichting bij een spoorbrug in Delfthaven rijden tot minstens vanavond 11:00 geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Mogelijk gaan treinen pas maandagochtend weer rijden. Bij de brand raakten 35 kabels beschadigd, waar 15 volledig doorgebrand zijn. Na vervanging volgen controles van 8:00. Er is nog niemand aangehouden. Bij een droneaanval op een vluchtelingenkamp in het zuidoosten van Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen gedood, voornamelijk vrouwen en kinderen. De paramilitaire Rapid Support Forces worden verantwoordelijk gehouden. De burgeroorlog tussen RSF en het regeringsleger duurt al ruim 3 jaar en geldt als de grootste humanitaire crisis ter wereld. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig. En de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

even a table. I'm out of the game.

7000 liedjes. Zelden dezelfde. Soms bekend. Soms bijzonder. Soms hè. En altijd met de onvoorwaardelijke liefde voor muziek. Want dit is 40upradio.nl.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of tv-netwerken ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News antitrustwetgeving overtraden toen ze tijdelijk stopten met beelden maken van president Trump. Functionarissen eisten vrijdag materiaal en communicatie over de tv-pool van het Witte Huis op. Deze pool houdt in dat de 5 zenders verantwoordelijk zijn voor het filmen van presidentiële bezigheden. Storm Isaias heeft in het zuidoosten van de Verenigde Staten zeker 4 doden veroorzaakt. Bijna 900 huishoudens kwamen zonder stroom te zitten, voornamelijk in Florida en Alabama. De noodtoestand werd uitgeroepen voor Georgia, Florida en Alabama. Meteorologen waarschuwen nog steeds voor zware regenval en mogelijke overstromingen. Door Saoedi-Arabië gesteunde regeringstroepen in Jemen hebben ballistische raketten onderschept en vernietigd die door pro-Iraanse Houthis werden afgevuurd. Het gebied ten zuidoosten van Riyadh huisvest luchtmachtbasis Prins Sultan. De onderschepping volgde enkele uren na een dodelijke aanval op de internationale luchthaven King Khalid in Riyadh. Door brandstichting bij een spoorbrug in Delfthaven rijden tot minstens vanavond 11 uur geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Mogelijk gaan treinen pas maandagochtend weer rijden. Bij de brand raakten 35 kabels beschadigd, waar 15 volledig doorgebrand zijn. Na vervanging volgen controles van 8 uur. Er is nog niemand aangehouden. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig. En de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Duitsland lijkt een stikstofgrens te hanteren die 4200 keer ruimer is dan de Nederlandse grens van 0,005 mol stikstof op beschermde natuur. Nederland verleent nauwelijks natuurvergunningen vanwege te veel stikstof op de natuur. Dat is het Nederlandse stikstofslot. Toch kan Nederland de Duitse regels niet zomaar overnemen en kampt ook Duitsland met te veel stikstof. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of tv-netwerken ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News antitrustwetgeving overtraden toen ze tijdelijk stopten met beelden maken van president Trump. Functionarissen eisten vrijdag materiaal en communicatie over de tv-pool van het Witte Huis op. Deze pool houdt in dat de 5 zenders verantwoordelijk zijn voor het filmen van presidentiële bezigheden. Storm Isaias heeft in het zuidoosten van de Verenigde Staten zeker 4 doden veroorzaakt. Bijna 900 huishoudens kwamen zonder stroom te zitten, voornamelijk in Florida en Alabama. De noodtoestand werd uitgeroepen voor Georgia, Florida en Alabama. Meteorologen waarschuwen nog steeds voor zware regenval en mogelijk overstromingen. Door Saoedi-Arabië gesteunde regeringstroepen in Jemen hebben ballistische raketten onderschept en vernietigd die door pro-Iraanse Houthis werden afgevuurd. Het gebied ten zuidoosten van Riyadh huisvest luchtmachtbasis Prins Sultan. De onderschepping volgde enkele uren na een dodelijke aanval op de internationale luchthaven King Khalid in Riyadh. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig. En de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Sake of the Song met Leo Kattenstaart bij 40 Up Radio.
1: Voor de Sake of the Song bij 40 Up Radio. Productie Jan Zorg. De opener was in handen van Ian No en wel van zijn nieuwe album, net uit Canyon Falls Trailer Band. En daarvan hoorden we Lee Ann. Ian No, geboren 9 mei 1990, afkomstig uit Beattyville, Kentucky. Hij debuteerde ooit met Between the Country, een album geproduceerd door meesterproducer Dave Cobb. Daarna volgden in 2022 River Fools en Mountain Saints, minstens net zo goed. En tussendoor had hij in 2017 nog een EP'tje. En nu dus na een lange tijd van inactiviteit. Hij had een polsklacht en ook wat mentale klachten. Dus eindelijk een nieuw album. En het is een heel fraai album geworden. Goed, dat was Ian No. We gaan verder met een Nederlands talent. En dat is zacht uitgedrukt. Hij was ooit werkzaam met onder andere Wolf in Loveland, een Rotterdamse band. En inmiddels alweer 10 jaar lang de frontman van de Don Brothers. Ook al uit Rotterdam. En we spreken over Bas van Holt. En hij heeft recent een soloplaatje uitgebracht, of soloplaatje, een soloplaat moet ik zeggen. Fruit Basket. En daarvan zometeen If I Had Wings.

0: En dat was Bas van Holt met If I Had Wings. Dan gaan we verder met Mary Gauthier. Nou, een gerenommeerde naam en ook vaak op de podia in Nederland geweest. En die heeft ook al in dit jaar weer een nieuw album uitgebracht. Naast de vele albums die ze al uitbracht. Het was even wat stil rond haar wat albums betreft. Maar Reckoning is een geweldig album geworden. Hele lovende recensies. En ik dacht, die moet dan ook nog maar een keer op de playlist komen. Mary Gauthier, Thought I Heard a Train.
1: A candle casts a lonesome shadow.

En dat was Thought I Heard a Train van het album Reckoning van Mary Gauthier. Het eerste 1-2'tje. Er zijn er uiteraard weer drie in dit uurtje. We gaan naar Jason Merritt, de man rond Timesbolt en ook het zijproject WIP. Ik moest eraan denken toen ik bij Bas van Holt was een aantal weken terug in de Tolhuistuin. Toen ik daar Timesbolt, ik denk een jaar of drie geleden, voor het laatst zag. Geweldige band en een geweldige performer, die Jason Merritt. We gaan naar WIP wat betreft Merritt, naar het nummer Perfect Dive van Etty's Love Songs to God uit 2005. En daarna van het laatste reguliere album van Timesbolt 2023, Not Still Here, het nummer Don't Want to Live.

En dat was het eerste 1-2'tje met Whip en Times Bolt. Gaan we snel verder met Stacey Earle. Ja, inderdaad, de zus van Steve Earle. Heel lang niks van gehoord, maar ze is met een nieuw album bezig. Dus ik dacht, we grijpen even terug naar haar debuut uit 98. Simple Girl. En daarvan de titeltrack zometeen. Ik zag haar ten tijde van het uitbrengen van dit album optreden in Rotown, Rotterdam. En het was erg fraai. Stacey Earle.

En dat was Stacey Earle met Simple Girl. Dan gaan we verder met de formatie rond de gebroeders Sigaar en de Nick Kroes. En dan ook nog de bassist van de Don Brothers, Tammo Deuling, oftewel Minko. Ze brachten in 2025 het album Minko uit. En daarvan No Show Jones.

En van Minkel gaan we snel door naar het tweede 1-2'tje. We gaan naar Dallas Burrow met een nummer van zijn nieuwe plaat van 2026, Modern Day Vagabond. Het nummer All I Want Is You. En de vocale inbreng van de dame is van Kelly McQuie. Dus ik dacht, we plakken er ook een nummer van Kelly McQuie achter. En wel van haar album, het fraaie album uit 2024, Everything Beautiful. En daarvan van Kelly McQuie dus, Joyful. Het tweede 1-2'tje, Dallas Burrow en Kelly McQuie.

En het was het 2-1-2'tje. En ik dacht recent ook nog eens een keer iets van Fred Eaglesmith ten gehore te brengen. We gaan terug naar 93, wat Fred Eaglesmith betreft. Naar het album, het fraaie album Things Is Changing. En het indringende Harold Wilson. Harold.

dat was Fred Jelgesma, oftewel Fred Eaglesmith, de Canadees. Harold Wilson. Carla Bonhoff, ooit ontdekte ik haar eigenlijk via Leo Blokhuis. En we gaan terug naar 77. Carla Bonhoff heet het album. En dat nummer van Leo Blokhuis op een compilatiealbum van enige jaren terug was If He Is Ever Near. En die gaan we dus nu laten horen. Carla Bonhoff.

En dat was Carla Bonhoff met If He's Ever Near. Het laatste 1-2'tje is gewoon heel simpel. Twee keer de Jayhawks. We gaan naar de doorbraakplaat uit 92, Hollywood Town Hall, het nummer Two Angels. En in die tijd was de Jayhawks nog met Gary Lewis en Mark Olson. Die laatste gingen dus half jaren 90 uit. En we gaan dus voor de tweede track naar de Jayhawks, het nieuwe album Sanctuary Park van dit jaar. En het nummer Always and a Day.

En het was het derde en tevens laatste 1-2'tje. En we gaan eruit met Jeffrey Martin. Met een nummer, niet zozeer van zijn laatste liveplaat of die andere prachtige plaat van een aantal jaar terug. Nee, we gaan naar 2014. Naar Dogs in the Daylight. Jeffrey Martin, Cold Fire.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Westerse inlichtingendiensten, gebaseerd op bronnen bij 5 Europese diensten, waarschuwen leidinggevenden van de Europese defensiesector voor toenemende Russische liquidatiepogingen. Rusland werkt hier steeds vaker samen met criminele organisaties. Al in 2024 werd een moordplan op Rheinmetall-topman Armin Papperger ontdekt, die nu permanent bewaakt wordt. Duitsland lijkt een stikstofgrens te hanteren die 4200 keer ruimer is dan de Nederlandse grens van 0,005 mol stikstof op beschermde natuur. Nederland verleent nauwelijks natuurvergunningen vanwege te veel stikstof op de natuur. Dat is het Nederlandse stikstofslot. Toch kan Nederland de Duitse regels niet zomaar overnemen en kampt ook Duitsland met te veel stikstof. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of tv-netwerken ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News antitrustwetgeving overtraden toen ze tijdelijk stopten met beelden maken van president Trump. Functionarissen eisten vrijdag materiaal en communicatie over de tv-pool van het Witte Huis op. Deze pool houdt in dat de 5 zenders verantwoordelijk zijn voor het filmen van presidentiële bezigheden. Storm Isaias heeft in het zuidoosten van de Verenigde Staten zeker 4 doden veroorzaakt. Bijna 900 huishoudens kwamen zonder stroom te zitten, voornamelijk in Florida en Alabama. De noodtoestand werd uitgeroepen voor Georgia, Florida en Alabama. Meteorologen waarschuwen nog steeds voor zware regenval en mogelijke overstromingen. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig en de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Je luistert naar Zorg aan Zet bij 4DUP Radio. Met aan Zet Jan Zorg.
1: Jason Scott en de High Heat uit Oklahoma deed de aftrap met How to Get Away with Murder van hun nieuwe album Playboy. En dat is volgens Jason Scott een filmische reis door liefde en lust, feesten en valkuilen. En volgens hem is How to Get Away with Murder vaag en filmisch, maar ook confronterend als je de onderliggende betekenis doorgrondt. Nou, dan weet je dat. En ook Poky Lafarge kwam in een nieuw album, Rent Money. Je hoort On and On, dat de sfeer oproept van de christelijke opwekkingstenten. If you don't want to hear me singing, you can't stop the news I'm bringing. When the chariot comes swing low, you know your time's up. On and on, after the lights go out.

Dat was On and On van Punky Love Hearts. En met Sweet Talk uit Melbourne ga ik verder. Met hun nieuwe single No Vacancy. Over liefdesverdriet in een motelkamer. Met zicht op het verlichte bord No Vacancy. I lie alone in a motel bed for two. One thing every night to lie right next to you. There ain't nothing I can do. The sign on your door says No Vacancy.

0: Dat was de band Sweet Talk met No Vacancy. En deze week is er weer een dubbele thuisplaat. Nu rond Dieter van der Westen. Je hoort zijn Eyes on Fire, een van de singles van zijn komende album. En daarna hoor je La Paix, de nieuwe single van de band Kasbah. En daar zit Dieter van der Westen ook in. En hij schreef samen met kopman Sami Al-Ghusli van deze band La Paix. En die band die mixt Noord-Afrikaanse en Westerse muziekstijlen door elkaar. In een heerlijke mix.
1: De thuisplaat. Nederland aan slag.

Dieter van der Westen. Eerst solo en daarna met de band Kasbah. En dat is bedoeld als een dubbele aankondiging. Want volgende week verzorgt hij een gastrol in Zorg aan Zet. Met 4 live tracks en zijn eigen muziekkeuze en presentatie. En op 1 november treedt hij live op met band in het Gezellenhuis. In mijn huidige woonplaats Oudekerk aan de Amstel. Ga erheen, zou ik zeggen. En de King of Slidico, oftewel singer-songwriter en gitarist Sonny Lundred, die is nu 75 jaar oud, maar still going strong. Want hij kwam dit jaar met 2 singles. 1 met Engelbert Humperdinck en een solo. Maar je hoort natuurlijk die laatste. Lady on the Rise.

Dat was Sunny Landreth met Lady of the Rise. En de Texaan Owen Temple is ook een oudgediende. Ook in zorg aan zet trouwens. Na meer dan 10 albums komt hij op 23 oktober met zijn nieuwe album. Closer Says Love. Daarvan alvast Cooler Weather.

Dat was Owen Temple. En ook op 23 oktober verschijnt het nieuwe album The Wolves Are Running van John Allen uit Engeland. En daarvan hoor je Asleep at the Wheel. En dat gaat niet over die Texaanse western swing band. Asleep at the Wheel.

Na John Allen ging ik verder met Love at the End of the World van het vijfde soloalbum Not Bad for New Jersey van Brian Fallon. En dat is de frontman van de Gaslight Anthem. En komt inderdaad uit New Jersey. Brandon Flowers, frontman van de Killers, die schreef mee en die speelde en zong ook mee in dit Love at the End of the World. En hoewel Bab Kennedy al 10 jaar niet meer onder ons is, verscheen vorige maand zijn nieuwe album Above All Love. Het is uiteraard een postuum album dat werd samengesteld en geproduceerd door Brenda Kennedy, Babs vrouw en jarenlange muzikale partner. Je hoort van dat album It's Just a Game. Van dus Bab Kennedy, en dat was een getalenteerde liedjeschrijver en vertolker, en woonde in zijn geliefde Belfast.

It's Just a Game van de betreurde Bab Kennedy. En Gordon Downie, frontman van de Canadese band The Treasure Kelly Hip, die overleed een jaar na Bab Kennedy. Eind oktober verschijnt het dubbelalbum It's a Good Life If You Don't Weaken. Met 16 iconische nummers van The Treasure Kelly Hip, uitgevoerd door de originele bandleden en speciale gastvocalisten. Het is een vervolg op de Canadese musical onder die naam. Weed Kings, dat lied, is al vooruitgelopen op het album en wordt hier gebracht door de Canadese Alison Russell, samen dus met de resterende leden van The Treasure Kelly Hip. En Alison Russell ken je natuurlijk nog van Pogirl en meer. Hier is ze. MUZIEK

Alison Russell met de rest van de Tragic Alley Hip hoorde je met het nummer Wheat King. Met dan nu de Mexicana. En die is deze week van Eric Atzi. Een bescheiden singer-songwriter uit Lancaster in Pennsylvania. En dat is midden in het Amish-gebied. Dus het blijft

Na Carla y Carina van Eric Etty kwam de Canadees Julian Taylor weer eens langs. Nu met het lied Drive, dat de eerste single is van zijn komende nieuwe album. Drive, dat verwijst naar de drijvende krachten die makers, denkers en gewone mensen motiveert om te blijven werken aan iets dat groter is dan zichzelf. Aldus Julian Taylor. Met dank aan Bessie Gomez van het Canadese Gypsy Soul Records, die mij tipte. En ik vervolg met een Nieuw-Zeelands duet. Je hoort Greg Johnson en Mel Parsons in Your Sadness. Van het nieuwe album Some Night, Somewhere van Greg Johnson. Uit Nieuw-Zeeland dus.

Dat waren de Nieuw-Zeelanders Greg Johnson en Mel Parsons. Nou, Greg Johnson, die was hier nieuw. Maar Mel Parsons hoorde je al eerder in de Broken Wood special... begin van dit jaar, over die crime-serie Broken Wood Mysteries. En onlangs verscheen van Mel Parsons haar nieuwe album Castle Hill. En met Don't Leave the Light On van het nieuwe album... krijgt Mel Parsons hier het laatste woord. Maar of dit lied ooit doordringt tot die tv-serie Broken Wood Mysteries... vind ik twijfelachtig. Want Don't Leave the Light On gaat over de toxische relatie... waar Mel Parsons uitkwam. Ze vond de moed om hierover te communiceren in dit lied. En het lied is een oproep om te breken met zo'n toxische situatie... en je eigen waarde terug te claimen. Mooi en beladen dit. Don't Leave the Light On. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende week. En dan is Dieter van der Westen te gast. Met 4 liedjes live, zijn muziekkeuze en zijn medepresentatie. En hier is dus Mel Parsons met Don't Leave the Light On.

0: is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Vandaag wappert de regenboogvlag op diverse plekken vanwege Coming Out Day. Een dag voor extra aandacht voor het uit de kast komen van LHBTQ'ers. Bij politiebureaus wordt de vlag gehezen en vanavond wordt er in elke provincie één bureau in regenboogkleuren verlicht. Ook provincies en gemeenten zoals Noord-Holland, Zevenaar en Heumen hijsen de vlag om steun uit te spreken. Westerse inlichtingendiensten, gebaseerd op bronnen bij 5 Europese diensten, waarschuwen leidinggevenden van de Europese defensiesector voor toenemende Russische liquidatiepogingen. Rusland werkt hier steeds vaker samen met criminele organisaties. Al in 2024 werd een moordplan op Rheinmetall-topman Armin Papperger ontdekt, die nu permanent bewaakt wordt. Duitsland lijkt een stikstofgrens te hanteren die 4200 keer ruimer is dan de Nederlandse grens van 0,005 mol stikstof op beschermde natuur. Nederland verleent nauwelijks natuurvergunningen vanwege te veel stikstof op de natuur. Dat is het Nederlandse stikstofslot. Toch kan Nederland de Duitse regels niet zomaar overnemen en kampt ook Duitsland met te veel stikstof. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of tv-netwerken ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News antitrustwetgeving overtraden toen ze tijdelijk stopten met beelden maken van president Trump. Functionarissen eisten vrijdag materiaal en communicatie over de tv-pool van het Witte Huis op. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig en de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.
3: Ze zeggen het wel eens van een platenkast en ook wel van een boekenkast, dat het veel over jou kan vertellen. Ik ben wel benieuwd of het ook geldt voor een koelkast. Komende uur, deurtje open.
4: Plakplaatjes met Maarten Stultjens.

De koelkastdeur van Luke Combs vertelt in ieder geval veel over hem. Hij heeft er herinneringen bij en dus niet allemaal even vrolijk. Refrigerator door, vol met memories en foto's. En misschien ook wel vakantiesouvenirs van die magneetjes. Die vind je er natuurlijk ook. Oké. Deur open dus van de koelkast, een uur lang in plakplaatjes. En dan tikken we meteen naar de belangrijkste dingen af die je in best veel koelkasten zult vinden. Milk en alcohol. Dr. Feelgood.

Ja, geef maar toe. Het staat bij jou vast ook wel in de deur. Een biertje of een pak melk in je koelkast. Dr. Feelgood, milk en alcohol. Wat ik er met die warme dagen. Het is nou zo'n beetje voorbij, maar echt in die hittetijd. Wil ik er nog wel eens koude koffie in zetten? Al is die bij mij niet zo bitter als bij Ed Sheeran.

Dylan en de band. Je kunt overal een blues van hebben, zelfs van sinaasappelsap. Had ik niet kunnen bedenken. Maar Blues for Breakfast, dat snap ik dan wel weer. De band stond op The Basement Tapes. Orange Juice Blues. Kijken we wel even een deurtje verder. Bij Mrs. Gillespie.

Muziek van een soort en uit een tijd waarin niet alle muziek te begrijpen was. De eerste keer Mrs. Gillespie's Refrigerator. De Bee Gees droomden daarover. Met een biertje in de hand, naar de tv kijkend. En in die hitte was de koelkast ook een prima plek voor chocolate cake.

0: How about those Chiefs?
1: Ja, daar ging het over, hè. De Kansas City Chiefs, maar het werd uiteindelijk chocolate cake. En daar werd ze best enthousiast over. Melinda Etheridge. In de koelkast had ik al gehad over kliekjes.

0: Als je teruggaat naar Shakespeare, dan is Salad Days de tijd waarin je jong en fruitig en onschuldig bent. Ik gebruikte het gewoon vanwege de salade in mijn koelkast. En hij zingt dan ook nog In Praise of Fruit, I Wrote This Song. Nou, dat kan allemaal erbij in de koelkast. Daarvoor de kliekjes van Millie Jackson ging over een ingewikkelde driehoeksverhouding. Ga ik je verder niet uitleggen. Het leven kan simpel zijn met de koelkast in de buurt. Of je er nou wel of niet mee voor de televisie gaat hangen. Ja, wel. Cold beer and remote control. Indigo Girls.
1: Oh.

Indigo Girls. Installeer je lekker op de bank voor de tv. Cold Beer and Remote Control. Ja, even van de drank af, hoor. Komt vanzelf wel weer terug, want die koelkast staat er vol mee. Plakplaatjes over jouw koelkast, mijn koelkast, zeg het maar. Ik heb een klein plastic bakje. Daar staan sausjes in en bijbehorende. Dus als je even rechtsonder... Pak even de mosterd voor Margot.

Herkenbaar gitaargeluid is het van Snowy White met The White Flames en het nummer Cool Down. Je kent ook wel de uitdrukking droog en koel bewaren. Ik zeg koelkast, traveling.

Ja, al die instrumenten waar ze het over hebben, die stoppen ze natuurlijk niet in de koelkast, maar wel in de cool dry place. En zo paste die uiteindelijk toch in plakplaatjes over wat er in jou en mijn koelkast huist, woont, leeft. Eitjes liggen er ook altijd. En deze, nou, heb ik er nog nooit tussen gezien. The Little Black Egg van The Cars.

Ik weet niet of die dan ook in een doosje zitten. Little Black Eggs. Beetje raar liedje, maar wel leuk om even te horen van The Cars. Ah, een Engelse meester die even de sokken inzet, hoor. Het gaat over een vrouw en dan is het niet best als je zingt Little Refrigerator.

je bent zo koud. Little Refrigerator zong Elton John. Ik weet alleen niet over wie. Daar word ik dan toch wel een klein beetje nieuwsgierig naar. Maar ik heb het verder ook niet uitgezocht. Kwam uit 84 van het album Breaking Hearts, waar verder alleen sad songs als bekende werk op staat. Maar goed, bij 40 Up weten we, het bekende werk is niet altijd het beste. En andersom. En dus, Little Refrigerator. Loop even naar je koelkast. Doe even alsof het 's avonds is. Dan pakken we de wijn en de kaas er nog even bij. Bye!

Australische band The Vernons. Dit was de bekant van een singeltje, maar dat verscheen hier helemaal niet. Dus wat maakt het allemaal uit? White Wine kwam uit je koelkast en dan hoort hij natuurlijk als afsluiting van de avond, stel ik mij zo voor. En ook als afsluiting van deze plakplaatjes. Nog een lekker stukje kaas bij, hè? Ja. En daar hoef je niet zoveel bij te zeggen en ook niet te zingen. Jan Akkerman, Vroma.

0: is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Spaanse autoriteiten hebben het laatste grote migrantenkamp in Ceuta ontruimd. 2 dagen voor het bezoek van koning Felipe en koning Letizia. Eind juli arriveerden ruim 70.000 mensen vanuit Marokko. Duizenden bleven achter op straten en stranden. Het koningspaar bezoekt ook Melilla voor het eerst sinds 2007. Op coming-out-dag wappert voor het eerst een regenboogvlag bij de Tweede Kamer, nadat de motie donderdagavond met een hoofdelijke stemming werd aangenomen. In Oldebroek, waar de gemeente het LHBTI-beleid schapte, hingen inwoners uit protest vlag op. Bij de Kruiskerk werd een vlag gehezen, maar zaterdagavond bleken meerdere vlaggen gestolen en vlaggenmasten vernield. Westerse inlichtingendiensten, gebaseerd op bronnen bij 5 Europese diensten, waarschuwen leidinggevenden van de Europese defensiesector voor toenemende Russische liquidatiepogingen. Rusland werkt hier steeds vaker samen met criminele organisaties. Al in 2024 werd een moordplan op Rheinmetall-topman Armin Papperger ontdekt, die nu permanent bewaakt wordt. Duitsland lijkt een stikstofgrens te hanteren die 4200 keer ruimer is dan de Nederlandse grens van 0,005 mol stikstof op beschermde natuur. Nederland verleent nauwelijks natuurvergunningen vanwege te veel stikstof op de natuur. Dat is het Nederlandse stikstofslot. Toch kan Nederland de Duitse regels niet zomaar overnemen en kampt ook Duitsland met te veel stikstof. Het weer tot slot. Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af, waarna het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
3: 40 Up.
4: 40 Up Radio met Fik van der Rijt en Bart Ganzeman. Dit is A Train to Nowhere. Elke zondagmiddag tussen 1 en 2 uur. En in de herhaling op dinsdagavond tussen 11

0: Hey, je hebt nog steeds die trombone bij je.
1: Nee, ik heb nu een trompet gekocht. Ach. De trombone beheers ik inmiddels. En ik kan nu op de trompet het melodietje meespelen.
0: Ja, dit is mooi. Hè?
1: Ja. De doedelzak die hangt al klaar voor de volgende aflevering.
0: Ach, ik kan niet wachten.
1: Goed zo, dag Bart. Wat gaan we doen vandaag?
0: We gaan vandaag de vrolijke dames draaien.
1: Ik dacht al, we zijn zo vrolijk.
0: Jawel.
1: Het was wel heel somber hoor, vorige week vond ik.
0: Ja, we hebben klachten gekregen.
1: Ja, heel veel klachten. Zo. Van, iemand is van zijn fiets gevallen.
0: Ja, nee.
1: Het tempo werd zo laag, zei hij. Ik kwam niet meer vooruit.
0: Nee. Dus we gaan ons leven beteren.
1: Zo is het. Heb je iets pittigs om mee te starten?
0: Ik heb iets pittigs om mee te starten. En ik maai een beetje het gras voor jouw voeten weg.
1: Ah.
0: Nancy Sinatra.
1: Hé, hey, die is van mij.
0: Jawel.
1: En wat is het mooie nummer? Zachtjes tik de regen tegen de zon.

0: vooral in het begin.
1: Ja, en donderwolken weer, hè?
0: Ook dat nog wel.
1: Onweer. We hebben een keer gezegd, we moeten een hele uitzending maken met plaatjes waar donder, waar gedonderd en gebliksemd wordt. En deze kan ook aan het geitje worden toegevoegd.
0: Nou, we houden hem in de gaten.
1: Nancy Sinatra uit haar vrolijke nadagen. Die hezelmoed was verdwenen. En toen werd het er niet beter op, hoor. Ik heb zelf bij me vandaag weer Moving with Nancy. Nancy Sinatra was natuurlijk op haar... Kijk, ze begon als een kroonerzangeres, hè, op het label van Frank Sinatra, met allemaal gouden oude hits. En dat werd niks. Toen kreeg ze nog één kans van vader Frank, want er moest voortdurend geld bij. En dat werd toen... Ga jij nou eens met die rare snor een nummer maken? Dat was Lee Hazelwood. En So Long Babe was het eerste singeltje. En toen kwam Dee's Boots en alles veranderde.
0: Ja.
1: En die periode heeft eigenlijk maar kort geduurd. Van 66 tot 68. En Moving with Nancy, dat was een tv-special. Toen kwam ze weer in het oude kamp terecht. Toen ging ze duetten met haar vader zingen. Something Stupid en dat soort ellende. Met Dean Martin, want die vond het wel een leuke meid inmiddels.
0: Tuurlijk.
1: Ah, einde van Nancy Sinatra. Goed, te lange uitleiding. Van jouw nummer notabene.
0: Jawel.
1: We hadden een paar weken geleden bij onze jubileumuitzending het jaar 1976. En ik heb toen een hele belangrijke band vergeten. Een meidenband notabene. The Runaways. En die had al in 1976 een geweldig nummer. Cherry Bomb.

0: Wilde meiden, hè?
1: Stevige dames, zeker.
0: Heb jij wat van de Runaways? Ken jij ze?
1: Ik ken ze zeker. Het is begin jaren 70 is het, denk ik. En een beetje powerpop, heavy rock.
0: Toch, het begin van de punk lijkt het ook al een beetje.
1: Ook al een beetje, dat klopt. Ik weet het zo, ook in de leer optraden over het algemeen, dacht ik.
0: Ja. Mooi, ja. Nee, het was, ik ontdekte ze opnieuw door die serie cd's van John Savage. Hè. Die heeft heeft een cd gemaakt van 65 of 66, 67. En daarna werd het vervelend. Dan ging hij 68, 71. En deze komt van de cd 1972, 1976. Dus het werd steeds moeilijker om goede plaatjes te vinden. En dat komt wel een beetje overeen met wat je vorige keer ook hebben bedacht. Hè.
1: Nee, klopt. 76 was een moeilijk jaar. 75 ook trouwens.
0: En 74 ook. En 73 ook.
1: Ja, voor mijn muziek niet. Toen 1970 kwam een beetje de heavy rock op natuurlijk. En toen had je al die bands die ik goed vond. Die kwamen toen allemaal op. En het heeft dan tot 75 geduurd, zeg maar. 76 soms nog een beetje, maar eigenlijk niet. En toen kwam gelukkig de punk.
0: Ja, 77 was een mooi jaar. Hè?
1: Ja, schitterend. We gaan ook aandacht naar besteden. Volgend jaar.
0: Ja, het is nog geen 2027. Nee, dat mag nog niet.
1: Even geduld oefenen. vrolijke band dus, The Runaways. En dat geldt natuurlijk ook voor de band die nu klaar ligt. The Bangles, Going Down to Liverpool.

0: vrolijk.
1: Ja, want het thema, hadden we het al genoemd, is Ladies in White.
0: Ladies in White.
1: Ja, we hebben twee uitzendingen aan de zwaarmoedige vrouwenzangeressen besteed. En nu wordt het tijd dat ze laten horen dat de meiden ook wel eens anders uit de hoek kunnen komen.
0: Jawel, nou zeker.
1: Nou ja, het dieptepunt was geloof ik Negative Capability. Het laatste album van Marian Faithfull.
0: Ja, heel somber.
1: Terwijl ze toch zo vrolijk begon als zangeresje. Huh? Een van haar eerste nummers was Come and Stay With Me.

0: Marian Faithfull, geschreven door Jackie de Shannon. Mm-hmm. Ken je die ook nog?
1: Jackie de Shannon, die ken ik zeker. Nou, pas op.
0: Die heeft een enorme trits aan nummers geschreven voor anderen.
1: En zelf heeft ze natuurlijk ook wel het een en ander opgenomen. Natuurlijk.
0: Ja, ja. Maar haar grootste is, die waren dan weer door anderen geschreven. Ja, dat was een hele typische vrouw. Misschien moeten we die ook maar eens een keer een uitzending gunnen.
1: Nou, laten we er gelijk mee beginnen. Baby, when you kiss me.
0: Jackie de Shannon.
1: Jackie de Shannon.
0: Wat goed.

0: Jackie Chan, ze wordt ook wel eens beoordeeld als de vrouw van de onvervulde hartstocht.
1: Oh, want?
0: Ja, al die nog eens gaan erover.
1: Oké.
0: Ja, ze was een hongerige vrouw volgens de memoires van anderen. Leeft ze eigenlijk nog? Nou, dan moeten we allemaal nog gaan opzoeken. Jackie de Shannon. Ja, hoe kwam je daar zo snel bij?
1: Omdat ik die ook toevallig had uitgezocht voor ons vrolijke programma. Ja. Jackie de Shannon. Ik denk, nou, dat is allemaal wel behoorlijk vrolijk. Ja. Ongelooflijk veel opgenomen, die dame.
0: Ja. Tjonge, maar dan gaat achter die vrolijkheid veel treurig.
1: Altijd, hè?
0: Altijd. Ja. Dat, en dan wordt het goed.
1: Hij was maar een clown.
0: Ja. Maar nu is hij dood.
1: Ja.
0: Ja, een vrolijke meiden. Nou, we hadden het net over de verschrikkelijke jaren 70. Althans in mijn ogen, maar dat is natuurlijk allemaal onzin. Want we hadden ook het fenomeen Suzy Quatro. En die heeft me toch een paar quacknummers, schreeuwnummers gemaakt. Zoals de 48 Crash. Die wil ik nog wel eens een keer horen.

0: Ja, luister naar 40 Up Radio. Met vandaag een uitstapje naar 40 Eat Radio.
1: Ja, en ja, de vrouwelijke sleet, zeg maar. Hè?
0: Ja. Ja, Candy Can, Devil Gate Drive. Allemaal lekkere nummers zijn wij dat.
1: Ja.
0: En het was een vrolijke verschijning.
1: Suzy Quattro, zeker.
0: Kleine verschijning. Leren pakken.
1: En dan losgaan. Nou, was leuk.
0: Ja.
1: We gaan in Nederland. We komen terecht bij een zangeres. Sharon Koufax. Ken je die?
0: Nee.
1: Dat is een zangeres. Ze komt uit Baarlo, waar ze geboren. En heeft de rockschool in Eindhoven doorlopen. En,
0: Tilburg.
1: Ja, oh, ik dacht, hier staat de Rock City Institute Music School in Eindhoven.
0: Daar ook al een?
1: Daar is er ook nog een. Ja.
0: Oh, zit al in Tilburg, Eindhoven.
1: Nou ja, het gaat maar door in Brabant. Hè. Ja, je komt daar toch
0: in. Daar zit niet gebeurd, dat is meer carnaval.
1: Dat dacht ik ook. Maar goed, die Koufax, Sharon Koufax heet ze helemaal, maar ze treedt op onder de naam Koufax. 2015 bracht ze een LP uit met de titel die paste bij het vorige programma, Shades of Black. Maar het nummer dat we nu gaan draaien, dat hoort helemaal in dit programma, Whiskey and Fun.

0: Koufax, we moesten aan filmmuziek denken. En jij noemde Shirley Bassey.
1: Ja,
0: ja, daar lijkt het niet.
1: En jij had het over James Bond.
0: Ook, ja, ja. Zeker. Mooi nummer, Whiskey en Fun, van een Nederlandse zangeres, Koufax.
1: Uit Brabant.
0: Uit Baarlo, is dat Brabant? Of is dat,
1: Baarlo?
0: Of, ja, of is dat Limburg?
1: Dat moeten we opzoeken. Of is het,
0: ik dacht Limburg.
1: Oké.
0: Okay. Zelf. Mag jij komt uit die buurt.
1: Nee, nee, dus dat als jij zegt, Brabant, is Brabant. Daar ben ik wat minder van.
0: Oké. Okay.
1: Nee, ik heb wel een ander meisje uit Brabant. Floor Henkelman.
0: Oh.
1: Oftewel Fleur. En die zingt Franse beatmuziek. En haar laatste cd, Vier Sauvage, Wilde Meid. Dat vond ik bij het uitstek het beste album van de afgelopen 2 jaar.
0: Mm-hmm.
1: Zo leuk. En nu heeft ze heel onverwacht een EP'tje uitgebracht. Die heet Jour d'été. Oftewel zomerdag. Maar het is herfst, dus die draai ik nu niet. En daar staan weer van die prachtige teksten op. Geschreven allemaal door Mark ten Haar. Ten Hoor, sorry Mark. En Peter Kroes op bas. En Arjen Spies, ja, weer bekend van de Kick. Die heeft haar onder zijn hoede genomen. En ze maken zulke leuke muziek. En je hoort het Nederlands in terug. Je ne veux pas de toi. Ik wil niks van jou. Ik wil niet van jou. Hè? En le temps nous le dira. De tijd zal het leren.
0: Ja, ja, ja, ja, mooi. Ja.
1: Dus, goed, ik wil niet van jou. Fleur, laat het maar eens even horen. Een echt singeltje.

0: Oh, nou, hij is al afgelopen, ja.
1: Jawel, ja, mooi.
0: Ik zit nog lekker nummer weer.
1: Ja, vrolijk nummer.
0: Ja, je denkt dit is uit de jaren 60, maar het is pas uit 26.
1: En uit Nederland.
0: Uit Nederland, met een Nederlandse begeleiding. En het is in Duitsland verschenen, op een Duits label, gek genoeg. Sound Flat Records. En ja, ik weet niet, ik kijk nooit tv, maar zal zo'n vrouw wel eens op de tv mogen?
1: Nee, het zegt me ook al genoeg dat het in Duitsland uitgebracht moet worden. Want in Nederland blijkt maar, is men er niet in geïnteresseerd. Dat is toch jammer, hè?
0: Ja, want het is echt een fenomeen, hoor, die Fleur. Maar goed, de kenners weten het. En ons publiek heeft het weer herkend.
1: En wij gaan het draaien. Volgende week weer, denk ik.
0: Ja, ik ga dat hele EP'tje, zijn vier nummers, helemaal draaien.
1: Helemaal goed. Ik ga naar 2004. Toen verscheen een LP van Lear Rose. En die LP is van Loretta Lynn. En Loretta Lynn werd toen onder hoede genomen van Jack White. En Jack White dacht, nou, weet je wat, die oude countryzangeres, een geweldige stem. Die moet een LP opnemen met mij. En ik maak er een beetje een moderne LP van. En het is een fantastische LP geworden. Het nummer dat we gaan draaien, Mrs. Leroy Brown.

0: Leroy Brown.
1: This place when you get through, okay? Come on, Jack, let's get out of here, zegt ze tegen Jack White. En Lynn Loretta was op het moment dat ze dit opnam 72 jaar oud.
2: Ja.
1: En met een stem, hè, dan nog steeds.
2: Ja, ze klinkt nog beter dan Janis Joplin.
1: Ja, nee, veel beter zelfs.
2: En die heeft ze jaren achter zich gelaten.
1: Ja.
2: Zo, die is maar 27 geworden. En deze, die was wel 90, hoorde ik net. Hè?
1: Die was van 1932 en ze is in 2022 overleden. Ja.
2: 90 jaar
1: geworden.
2: En Loretta. Wel rocken. Net een soort Wanda Jackson.
1: Zoiets, ja.
2: Die leeft ook volgens mij nog steeds. Hè?
1: Dat zal me niet verbazen.
2: Nee.
1: Maar Wanda was van de rock and roll en zij was van de country vooral.
2: Ja, maar country rock, zo kan je het ook noemen.
1: Ook, nou.
2: Dan hebben ze het maar samen. Ja. Hey, elke 5 jaar ontdek ik opnieuw dat er een geweldige meidengroep was in de jaren 80. De Pandoras. En volgens mij hebben die maar 1 goed album opgenomen en voor de rest een paar live platen. Want het was te duur, de studio. Dat verdienden ze nooit terug. Mm-hmm. En Paula Pierce, dat is het genie achter al die nummers. Ze lijken allemaal erg op elkaar, maar hun allereerste hit is toch wel de leukste. In and Out of My Life in a Day.

0: Ja, de Pandora's. Jij kende ze ook al, begrijp ik.
1: Jawel, zeker. En als je dit hoort, zij kennen vooral ook The Who en The Kings, denk ik.
0: De wat?
1: The Who en The Kings, daar hebben ze heel goed aan geluisterd.
0: Je kan slechtere voorbeelden nemen.
1: Nee, zeker niet.
0: Something Stupid bijvoorbeeld, of een ander vreselijk nummer. Maar dit, ja, dit klinkt wel heel vrolijk, hè?
1: Zeker. Past ons programma.
0: Hebben die ooit opgetreden in Nederland, de Pandora's?
1: Ik heb ze nooit gezien, maar... Dat zegt niks.
0: Nou, jij had een ander met een Paradiso in die tijd.
1: Ja, dat klopt. Ik heb al heel veel gedekt.
0: Maar Paula Pierce, zo'n prachtige blonde vamp. En een schreeuwlelijke. Nou, dat vinden wij toch de leukste
1: muziek.
0: Ja,
1: dat is heel fijn. Goed nummer.
0: Mag ik er daarna nog eentje draaien?
1: Tuurlijk, altijd. Okay. Mag. Ik ga naar PJ Harvey, want die mag zeker niet ontbreken bij de dames. En in 2011, die heb ik trouwens wel gezien. In Paradiso. Een paar keer zelfs. Die bracht in 2011 de LP Let England Shake uit. En daarvan draaien wij het titelnummer.

0: Vrolijk.
1: Jawel, zeker.
0: Ja, ik mocht nog één nummer van de Pandora's draaien voor jou.
1: Ja, zeker.
0: En dat nummer heet You All Talk, oftewel You Talk Too Much. En de meiden willen heel wat anders. You All Talk. Domme, doe nou eens een keer wat.

0: baby, you are talk. Hou nou eens op met een gelul. Prachtige bij. Jammer dat ik die nooit gezien heb, die Pandora's. Ze zullen die wel ergens in Amerika stil leven. Mijn hondje op schoot. Te midden van de kleinkinderen. Ja, zegt Paula Pierce, de zangeres en de componiste. Oma was vroeger heel beroemd, hoor.
1: Ja.
0: Maar we hebben haar herontdekt, althans ik.
1: Jawel, nou, leuke muziek. Wat je al zei, een beetje Kings-achtig, maar ook een beetje de jaren 50, 60 ja. Garage rock uit Amerika. Ja. Heel leuk, ja. Geweldig. Goeie band. Grace Slick. Voordat Grace Slick in de Jefferson Airplane zat, zat ze in de Great Society. En in de Great Society had zij het nummer geschreven als Somebody to Love. En later is dat natuurlijk een grote hit geworden van de Jefferson Airplane. Maar ik wil de uitvoering van de Great Society laten horen.

0: Ja, dank u wel. Dit was de oerversie.
1: Ja, ze had het publiek meegenomen in de studio, hoor ik.
0: Ja, lijf.
1: Oké, goed. Mijn laatste plaatje, Fleur. Ja, Fleur Henkelman, die weer helemaal terug is met een EP'tje. Ik heb er één nummer gedraaid. En nu het titelnummer toch maar even. Jour DT.

0: Ja, maar dat was hem.
1: Dat was hem weer eventjes, Fleur. Volgende week de twee anderen van TP'tje. Jour d'été.
0: Nou, dus, het was een heel fijne EP, toch wel? Jij zei dat dit het mindere nummer was. De bas en de drums waren wat ja, bevolgend gemixt.
1: Ja, een beetje heftig, hè? Ja, in de jaren 60 was dat wat meer op de achtergrond. Daaraan kan je horen dat het van deze tijd
0: toch modern is, oké.
1: Okay. We gaan eruit.
0: We hebben nog één nummer. En Grace Slick is een geweldige zangeres. Maar een van onze favorieten, weet ik zeker, is ook Julie Driscoll. En Julie Driscoll mag zeker ook niet in dit uur ontbreken. Julie Driscoll, Brian Auker en The Trinity. Het nummer Let the Sunshine In. Het heet dan Flash Failures. Maar Let the Sunshine In, dat is dan wat er tussen haakjes achter staat. Van hun op Pace Street Noise in 1969. Wij gaan eruit. Volgende week zijn we er. Wat doen we volgende week?
1: We doen wat we toevallig bij ons hebben.
0: Nou, ben benieuwd.
1: Potpourri.
0: Oké, tot volgende week dan.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Hoge brandstofprijzen en een dreigend dieseltekort zorgen voor een heroverweging van de toekomst van olieraffinaderijen in Rotterdam en Vlissingen. De Europese Commissie wil minder afhankelijk zijn van buitenlandse import. Klimaatminister Stientje van Veldhoven presenteert komende week plannen voor de Nederlandse raffinage-industrie, terwijl bedrijven zoals Shell en Neste investeren in groene waterstof en biobrandstoffen. Het onderzoek naar de brandstichting langs het spoor bij Rotterdam kost tijd, meldt de politie vandaag. In de nacht van vrijdag op zaterdag sticht de onbekende brand bij een spoorbrug vlakbij station Schiedam Centrum door een toegangsdeur naar een technische ruimte open te slijpen. Treinen tussen Rotterdam en Delft konden tot zondagavond niet rijden. ProRail bevestigt de opzet. Politie houdt rekening met sabotage of kattenkwaad. De Spaanse autoriteiten hebben het laatste grote migrantenkamp in Ceuta ontruimd, 2 dagen voor het bezoek van koning Felipe en koning Letizia. Eind juli arriveerden ruim 70.000 mensen vanuit Marokko. Duizenden bleven achter op straten en stranden. Het koningspaar bezoekt ook Melilla voor het eerst sinds 2007. Op coming-out-dag wappert voor het eerst een regenboogvlag bij de Tweede Kamer, nadat de motie donderdagavond met een hoofdelijke stemming werd aangenomen. In Oldebroek, waar de gemeente het LHBTI-beleid schapte, hingen inwoners uit protest vlag op. Bij de Kruiskerk werd een vlag gehezen, maar zaterdagavond bleken meerdere vlaggen gestolen en vlaggenmasten vernield. Het weer nog tot slot. Vanmiddag verloopt in het hele land aanzienlijk rustiger en droger. Met name het noorden houdt nog kans op een plaatselijke bui, maar op de meeste plaatsen schijnt geregeld de zon. De westenwind neemt af en het wordt 13 tot 15 graden. Iets koeler dan normaal. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up. Listen to the music.
2: Nou, vooruit. Gewoon nog een hele uitzending Led Zeppelin. Ter gelegenheid van die prachtige documentaire Becoming Led Zeppelin, die nu in de bioscoop draait. Vorige week ging het heel erg over de invloeden van de band, al dan niet gecredit in hun songs op de plaat. En vandaag draai ik gewoon de 15 beste tracks van Led Zeppelin voor je. Volgens mij dan. Geen Zeppeton, waar Jack Black het tijdens zijn speech in de Kennedy Center over had, waar ik vorige week een stukje van liet horen. Geen Zeppeton. Dat doe je als fan, als hardcore fan, 1 keer in het jaar volgens Jack Black. Dan ga je gewoon alle 9 platen van Led Zeppelin achter elkaar draaien. Nou, dat laat ik dan. Dat lijkt me iets voor thuis. Hier op Radio dus 15 decks. En ik begin met een klein quizje ter inleiding. Dit is een zanger die een plaat opnam met Led Zeppelin in 1969. Een tijd dat het woord nigger gewoon nog uitgesproken werd, of je nou een vriend van de zwarte medemens was of niet. Dit is die zanger met die tekst, het liedje heet It's So Hard to Be a Nigger. Nou, vooruit, ik zeg het gewoon. Het is een historisch feit, tenslotte. Wie was die zanger?
3: It's so hard to be a nigger. In when Georgia, and listen to me, and when the police arrive, he shut down the door and it takes off a nigger and let the white man go. That's why it's so hard to be a nigger

Met dank aan Franklin Misset voor de tip. De zanger is PJ Proby van een plaat uit 1969, Three Week Hero, waarvan de arrangementen werden gedaan door John Paul Jones van Led Zeppelin en waar Jimmy Page ook op te horen is en waar de hele band op dit nummer te horen is met Robert Plant op mondharmonica. It's so hard to be, et cetera, et cetera. Nou, kom op, naar die top 15. Hier is op nummer 15 het nummer Rock and Roll. Komt oorspronkelijk van Led Zeppelin 4, maar hier hoor je de toch wel zeer indrukwekkende live-uitvoering ergens uit, ik dacht 2009.

2007 was het trouwens. Op nummer 14. Deze, ja, toch wel door de fans zeer gewaardeerde track van het album Physical Graffiti. Ja, van mij ook een grote favoriet, dat album. En dit is van het album nummer Cashmere.

Op nummer 14 was dat Cashmere, Led Zeppelin. En we gaan naar nummer 13. Is een track van het vijfde album. Sorry, Houses of the Holy. Ik haal ze door elkaar. Houses of the Holy was het eerste album met een officiële titel. De albums daarvoor waren 1, 2, 3 en 4. En producer Rick Rubin, die noemt dat in een interview een van zijn favoriete nummers, waar je van begin tot eind helemaal gefascineerd en geboeid naar kan luisteren. Nou, om die reden, omdat ik die man bewonder, die Rick Rubin en zijn smaak, en wij ook veel dezelfde dingen mooi vinden, is mij gebleken door de jaren heen. Hear the Rain Song.

En dan van nummer 13 naar nummer 12. Daarop staat het van het eerste Led Zeppelin album, Baby I'm Gonna Leave You. Vorige week liet ik een versie horen van Joan Baez van dit nummer. Die het nummer niet schreef. Dat deed iemand anders. Maar die versie van Joan Baez was heel mooi. En deze versie van Led Zeppelin leek daar duidelijk op geïnspireerd. Nou, prima. We gaan het niet meer hebben over wie het nummer nou wel of niet geschreven heeft. Dit is een geweldige uitvoering van het eerste album van Led Zeppelin op nummer 12.

En dan komen we nogmaals op nummer 11 bij een track van het vierde album. Wat volgens meerdere lijsten die ik gevolgd heb en gelezen heb, het beste album is van, ik dacht ook, van Spin Magazine. Dit is nummer 11, het nummer Black Dog.

En we komen bij de top 10. Wederom een nummer van Houses of the Holy. Het vijfde album. Dit is het geweldige reggae-nummer met die geweldige drums van John Bonham.

En op nummer 9 deze hit van de band. Mag je wel zeggen, toch? Deed het goed ook in discotheken, begreep ik uit reacties die ik kreeg op mijn post over Led Zeppelin vorige week. Moet er natuurlijk in. Ja, het is niet van mijn, een van mijn grote favorieten, maar het moet absoluut in die lijst. Dit is. Zullen we dan de single versie maar doen? De single versie van Whole Lotta Love.

Komen we bij nummer 8 op mijn lijst. En dat is van het derde album, Gallows Pole. Ja, dat was echt een favoriet album van mij. En er komt straks nog een nummer van het album, het hoog staat. Niet een favoriet van de critici trouwens, die ik gelezen en gevolgd heb. Maar ik sprak ook weer iemand die het dan wel zijn favoriete album vindt. Dus het is maar een lijst, zullen we zeggen.

Ja, en dan komen we bij nummer 7. En daar staat alweer een track op van het album Houses of the Holy. Ja, dat had ik ook. En dat vond ik ook eigenlijk een heel goed album. Mijn collega Alfred Bos, collega journalist zal ik maar zeggen, die vond het niet zoveel, dat al. Maar ik heb dat toen gekocht en ik vond het geweldig. En ook dit nummer vond ik eigenlijk samen met Jim Maker het beste van het album. The Ocean. Alweer met geweldige drums.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Vannacht hebben geen mensen buiten het aanmeldcentrum in Ter Apel geslapen. Het Rode Kruis bracht 150 asielzoekers over naar de noodopvang in Zuidwolde en Warffum. De organisatie heeft besloten voortaan alleen mensen uit de dagopvang over te brengen naar spanningen en onveilige situaties doordat mensen van buiten zich ermee mengden. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken is kritisch op de deal van president Trump met Rusland over levering van miljoenen tonnen diesel. Het geld gaat rechtstreeks naar de oorlogskas van Poetin, terwijl Europa economische druk wil opvoeren. Trump wil met de deal de dieselprijzen drukken voor de Amerikaanse verkiezingen volgende maand. Hoge brandstofprijzen en een dreigend dieseltekort zorgen voor een heroverweging van de toekomst van olieraffinaderijen in Rotterdam en Vlissingen. De Europese Commissie wil minder afhankelijk zijn van buitenlandse import. Klimaatminister Stientje van Veldhoven presenteert komende week plannen voor de Nederlandse raffinage-industrie. Terwijl bedrijven zoals Shell en Neste investeren in groene waterstof en biobrandstoffen. Het onderzoek naar de brandstichting langs het spoor bij Rotterdam kost tijd, meldt de politie vandaag. In de nacht van vrijdag op zaterdag stichtte onbekende brand bij een spoorbrug vlakbij station Schiedam Centrum door een toegangsdeur naar een technische ruimte open te slijpen. Treinen tussen Rotterdam en Delft konden tot zondagavond niet rijden. ProRail bevestigt de opzet. Politie houdt rekening met sabotage of kattenkwaad. Het weer nog tot slot. Vanmiddag verloopt in het hele land aanzienlijk rustiger en droger. Met name het noorden houdt nog kans op een plaatselijke bui, maar op de meeste plaatsen schijnt geregeld de zon. De westenwind neemt af en het wordt 13 tot 15 graden. Iets koeler dan normaal. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Als je nog wat etiketjes in de laad liggen, plak ze hier maar op. Gothic, Darkwave, Doom, het is allemaal van toepassing op Psyche. Canadese duo van twee broers met een plaat uit 1986.
1: Songs and Stories met Edwin Wendt.
0: The Crawler vormde een donker begin van de nieuwe Songs and Stories. Straks nog wel een voorbeeld van niet altijd levenslustige muziek, maar ook vrolijke springpop uit de 60s en 70s. Rhythm and Blues, Molukse Latin, actuele muziek uit Mexico en Engeland. En ook in ouderdom ga ik weer alle kanten met je op. Naar de jaren 10 van deze eeuw, de jaren 90 van de vorige eeuw, als ze zegt de jaren 70 en 60. En de oudste plaat komt uit maar liefst 1912. Eerst naar de nieuwe oude Stevie. Songs in the Key of Life, dat was die meesterlijke dubbel LP, waar ook nog een EP'tje bij zat met extra 4 nummers. Stevie Wonder heeft de 50ste verjaardag van die plaat aangegrepen om ermee op tournee te gaan. En hij verraste zijn fans met een nieuwe EP met 4 toen opgenomen nummers die nooit uitgebracht waren. Daarvan Stevie met It's Easier.

Amerikaanse underground uit 1967, Moby Grape met Omaha. Zanger en schrijver van het nummer, Alexander Spence, bijnaam Skip Spence, zat eerder in Jefferson Airplane trouwens. Het meest legendarische Spence van zijn soloplaat, die eind 1968 uitkwam, Or, geschreven O-A-R. Een enorme flop toen, maar zoals met meer flops bleek die plaat zeer invloedrijk op latere generaties muzikanten. In 1999 overleed Spence. Net op dat moment werd er gewerkt aan een tributeplaat gewijd aan die soloplaat van hem. Je hoort Skip Spence zometeen zelf met War and Peace van zijn plaat Or. En daarna Cripple Creek van die tributeplaat door de altijd fantastische Mark Lanegan.

and stories. Edwin Bent.

jaartje of anderhalf langer was hij niet populair in de VS. Gary Ewers Bonds uit 1961, A Quarter to Three. En precies 20 jaar later haalde Bruce Springsteen zijn jeugdidool uit de mottenballen en schreef en produceerde een comebackplaat voor hem. En daarna bleef het toen ook weer stil. Zometeen de debuutsingle van een Haagse band die er precies 50 jaar na deze single mee ophield. Nu actuele muziek uit het Verenigd Koninkrijk. Deze jongen maakt muziek sinds 2014. Dit is uit 2026 Martin Luke Brown, Can I Love You Now?

the jungle. In het najaar van 2026 zijn ze bezig met een afscheidstournee. Grupo Sportivo. Voorman Hans van den Burg draait op 40Up Radio naar eigen zeggen liedjes die zo goed zijn dat ze voor hem een reden zijn om zelf nooit meer te componeren. Dit was het begin van Grupo 1976, hun eerste single Out There in the Jungle. En dan 1990, The Heartthrobs.

0: Songs.
1: Dan aandacht voor Rubber Soul, het zesde album van de Beatles. Verschenen in december 1965. En dat is behoorlijk in het nieuw gestoken. Er is een 4-dubbel LP verschenen. Met ook nog een singeltje erbij. Met op 2 van die platen outtakes van de Beatles van Rubber Soul. Ik laat je er een paar stukjes van horen.
2: And stories.

De drie Mexicaanse zussen van The Warning. Muzikaal hebben ze wel wat van Muse, vind ik. En de teksten zijn wel wat alledaagse. Waste Your Time van hun LP Everything's Falling. Onlangs stond ik stil bij de aparte wordingsgeschiedenis van de Nederbeat-hit van de Scope Be Mine Again uit 1967.

Ja, dat was dus Be Mine Again van The Scope. Ik liet je toen horen hoe dit van oorsprong Italiaanse nummer in Nederland van deze nieuwe tekst werd voorzien, terwijl er tegelijkertijd in Amerika een heel andere tekst op werd gemaakt die daar een hit werd. Ik kreeg erop post van luisteraar Paul Groenendijk. Die schreef: ja, hartstikke leuk dat de Italianen zogenaamd dat nummer hebben verzonnen, maar eigenlijk is het allemaal gebaseerd op deze hit uit 1961 van The Drifters. Je hebt gelijk, Paul.

tientallen schitterende klassieke schrijvers op hun naam. Van de vroege jaren 50 tot eind jaren 70. Dit was hun toptijd. De Drifters in 1961 met I Count the Tears. En na Grupo Sportivo nog wat nederpop uit de 70s. In 1978 brak de Marokse groep Masada door. Fantastische muzikanten, daar niet van. Maar artistiek bleef het toch altijd wel een beetje Santana light, vind ik. Met deze single begon het. Latin Dance.

huiskamer slowcore onder de naam Goreshock. David Broom uit Alabama. Hij begon te pielen tijdens de COVID-pandemie in 2021. 3 jaar later maakte hij dit spooky Cool Drink. 1978 dan. American Squirm. Dit is Nigelo.

Nick Lowe, bijna tot besluit van Songs and Stories. De reis door de tijd en langs genres stopt deze keer in 2011 bij Fleet Foxes. Heel graag tot de volgende. Dit is Grown Ocean.

0: komt ook nog.
1: Dit is 40 Up met het nieuws.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws.
3: De Jemenitische Houthi-rebellen hebben opnieuw gewaarschuwd om Saoedische luchthavens en het luchtruim te vermijden. Dat gebeurt na een aanval op de internationale luchthaven van hoofdstad Riyadh, waarbij 12 mensen zijn omgekomen en ruim 300 mensen gewond zijn geraakt. De rebellen dreigen met nieuwe aanvallen zolang Saoedi-Arabië militair ingrijpt in Jemen. De politie onderzoekt incidenten tijdens de Pride Walk in Almere. Vrijdag zijn deelnemers aan de demonstratie uitgescholden en bespuugd. Ook zou een automobilist op de voorzitter van de wandeling zijn ingereden. Zij raakte niet gewond. De organisatie doet aangifte. De wandeling vraagt aandacht voor acceptatie en gelijke rechten voor LHBTI-personen. Paus Leo XIV wordt deze week geopereerd aan een kleine afwijking in zijn long. Artsen hebben die bij een medische controle ontdekt. Volgens de paus is de afwijking in een vroeg stadium gevonden en duidelijk begrensd. Het Vaticaan verwacht dat zijn herstel ongeveer een week zal duren. Bij een zwaar busongeluk in het westen van Turkije zijn zondag zeker 11 mensen om het leven gekomen. Minstens 27 anderen zijn gewond geraakt. De bus botste bij een oprit naar de snelweg tussen Bursa en İzmir op een vrachtwagen en kantelde. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend.
2: Het weer nog tot slot. Vanmiddag verloopt in het hele land aanzienlijk rustiger en droger. Met name het noorden houdt nog kans op een plaatselijke bui, maar op de meeste plaatsen schijnt geregeld de zon. De westenwind neemt af en het wordt 13 tot 15 graden. Iets koeler dan normaal. En tot zover het nieuws.
4: Dit is 40 Up Radio.
1: Music, no filter.
4: Van kust tot kust. Jan Emaus.

Nou, hé. Hey. De Pointer Sisters die hadden geen enkele moeite met het coveren van de Stones. Happy. Happy, daar gaat het om. In deze tijden van chagrijn en gedoe en discussies. En jij hebt ongelijk en ik heb gelijk. En ze zijn tegen me. Is het tijd voor enige vrolijkheid? Hier is Deodato, happy hour.

0: Nou, dat is recht toe recht aan vrolijkheid van Deodato Happy Hour. Wat Randy Newman bedoelt met Love and Be Happy, daar moet je altijd eventjes een tweede gedachte aan wijden. Even laten bezinken en dan denken, wil hij dat nou echt?
1: I know what's going on here. Ain't no great mystery. Y'all lost faith in yourselves. As clear as it can be. You can whine all you want to, drown in your misery. Or you can listen to me.

0: going on top of the world.
1: Van Harps and Angels. Randy Newman en Laugh and Be Happy. Ja, je bent al 10 minuten bijna aan het verzuipen in de vrolijkheid. Dat is ook de bedoeling van dit uur bij 40 Up. Wat dacht je van Dr. John? Accentuate the positive.

0: je met een stem als een schuurmachine toch nog heel positief kunt uitpakken. Dat was Dr. John.
1: Je luistert naar 40 Up Radio.

The Small Faces in hun, laten we zeggen, mild hippie-achtige periode. Ja, je moest wat, eind jaren 60. Het was Happy Days Toy Town. Hoe gelukkig kan een mens worden, zeg.

0: Zeg, we zitten je dus helemaal uit een depressie te helpen. Is dat duidelijk? Hier is Positive Vibration. Bob Marley en de Wailers. Babylon by Bus.
1: Greetings in the name of His Majesty Emperor Haile Selassie I, Jah Rastafari, ever living, ever faithful, ever sure, Selassie I the first. Yeah. Yeah. Rastafari, ever living. Rastaman.

0: 40 Up Radio. Music, no filter.
1: Zo zit dat. Genoeg geluierd. Dan moet er weer wat energie erin gooien, denk ik. Of niet soms. Oh. Het publiek van Bob Marley dacht, zo is het wel genoeg. Stephen Stills nu, Old Times, Good Times.

0: Tracks over negatieve dingen komen er niet in dit uur. Muziek gewijd aan positieve zaken. Vrolijk zijn, happy, noem het maar op. Hier is Eric Burdon samen met The Animals. En Good Times. Met een Calvinistisch ondertoontje. Let maar op. Hij schaamt zich er een beetje voor.
1: When

Ik zag zo'n mooie foto van Graham Nash samen met Eric Burdon. Twee van die oude mannetjes, maar allebei lachend. Bij Eric Burdon is dat tamelijk uitzonderlijk. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

0: Wauw. Of niet soms. Nina Simone en Feeling Good. Een mooiere uitvoering bestaat er niet.
1: Dit is 40 Up Radio. Listen to the music.

0: Baby Washington. Leuk hè, als je zo genoemd wordt. Baby Washington. Baby Washington. Think about the good times. We doen niet anders dan daarover nadenken. Samen met Al Green.
1: Love and happiness.

zijn beland in het blokje luchtige popmuziek. Dit was Blue Mink en Good Morning Freedom. Waar ik wel even over kwijt wil, dat die Madeline Bell samen met Roger Cook vocaal fantastisch waren. Is dat duidelijk? Nu een stukje onzinmuziek. Bubblegum van de Lemon Pipers. Rice is nice.

Price is Nice van de Lemon Pipers. Ze werden bekend door Green Tambourine. Nou, en verder weet ik eigenlijk helemaal niks te melden over dit clubje. We waren bezig met vrolijkheid. Dus niet met Good Morning Heartache. En ook niet met Guilty. En ook niet You're Gone. En ook niet met, nou ja, wat dan ook. Wat dacht je hiervan?

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Ongeveer 250 demonstranten liepen in Amsterdam een stille tocht georganiseerd door Amnesty International van het Amstelveld naar de Dam. Ze droegen een namendoek van 6 meter breed en 36 meter lang. Daarop stonden ruim 21.600 namen van Palestijnse kinderen die omkwamen door Israëlisch geweld sinds 7 oktober 2023. Het doek werd door 550 mensen geschreven in Utrecht en Amsterdam. Het campagneteam van de Braziliaanse president Luiz Lula da Silva beschuldigt Meta van inmenging in de verkiezingen. Berichten op Instagram en Facebook zouden zijn geblokkeerd, waardoor het bereik werd beïnvloed. Het team vermoedt dat Meta hiermee de kandidatuur van Flavio Bolsonaro begunstigt. Meta ontkent alle beschuldigingen. De jemenitische Houthi-rebellen hebben opnieuw gewaarschuwd om Saoedische luchthavens en het luchtruim te vermijden. Dat gebeurt na een aanval op de internationale luchthaven van hoofdstad Riyad, waarbij 12 mensen zijn omgekomen en ruim 300 mensen gewond zijn geraakt. De rebellen dreigen met nieuwe aanvallen zolang Saoedi-Arabië militair ingrijpt in Jemen. De politie onderzoekt incidenten tijdens de Pride Walk in Almere. Vrijdag zijn deelnemers aan de demonstratie uitgescholden en bespuugd. Ook zou een automobilist op de voorzitter van de wandeling zijn ingereden. Zij raakte niet gewond. De organisatie doet aangifte. De wandeling vraagt aandacht voor acceptatie en gelijke rechten voor LHBTI-personen. Dan nog het weer. Vanmiddag heeft Nederland te maken met zon, wolken en enkele buien. In het noordoosten is nog onweer mogelijk. In het zuiden blijft het meestal droog en wordt het ongeveer 14 graden. Vanavond vallen vooral in het noorden buien. In de komende nacht blijft het op de meeste plaatsen droog met plaatselijk mist. Het koelt dan af tot 10 graden. En tot zover het nieuws.
2: Je luistert naar 40 Up Radio, Hans van den Burg en Why I Quit Composing.

Ja, je luistert naar Hans van den Burg met zijn Why I Quit Composing. Het is hier midden in de nacht, dus ik denk ik ga het nog even fixen. Dat programma van een uur. Why I Quit Composing, waarin ik nummers draai die ik zelf niet kan componeren. Zoals Republica met Ready to Go. Wat een fantastisch nummer is dat toch eigenlijk. En Mika, een beetje het nummer was Jet Rebel, maar nog steeds weiger te maken. Lollipop. En we gaan wat onbekende dingen, wat bekende dingen en noem maar op. En dingen die nergens op slaan. En dat je denkt, maar waarom moet hij dat nou weer draaien? Mijn god. Dit wordt de Ben Folds 5. Daar heb je waarschijnlijk nog nooit van gehoord. En met een belachelijke titel. En lekkere pianomuziek trouwens. Maar de titel One Angry Dwarf and 200 Solemn Faces. Live trouwens.

0: Ja, af en toe kan je horen wie het is. Welke zanger is dit? De band heet, of het project heet, The Manish Boys. En je hoort af en toe wie de zanger is. En ik maak daar maar gelijk een prijsvraagje van. Weet je het antwoord? Stuur je antwoord dan naar @gmail.com. Stuur dan je antwoord naar @gmail.com. Is het correcte e-mailadres. En daarvoor de Ben Folds 5. An Angry in the Dwarf. En Two Other Solemn Faces. Geen idee wat dat betekent of wat hij ermee bedoelt. Nee. En dit, wat je nu gaat horen, is... als je een plaatje had opgenomen... dan werd dat gemasterd in Duitsland. En op echt tape dus en zo, weet je wel, machines. En dan gingen ze daar tonen voor zetten... om te kijken of het niet uit de bocht vloog ergens in de opnames. En dat ga je nu horen. Je hebt het wel vaker bij bands gehoord. Die gebruiken het wel vaker bij een opname. En dit is van de Smithereens. En waarom het ervoor staat, ja, ik zou het echt niet weten. Het is een beetje hard. Ik ga het ook wat zachter zetten. Kijk, dat is dit.
1: The following tone is a reference tone of 700 Hz. The remainder of the tones are recorded at this level with the exception of the last tone, precies, which is a reference tone at operating level.
0: Precies. Dat is het. Nou, leuk. Smithereens.

Ja, dat is dus ook zo'n opname van een artiest die begint. Je moet ergens beginnen natuurlijk. En dan maak je een opname, ik praat de maatschappij, weet ik veel, je brengt het uit en dan wordt het niet zoveel, maar dan ben je wel begonnen. Ja. En dit was Brian Eno met Here Come the Warm Jets. Met een nummer dat heet Babies on Fire. Heel erg gefriek natuurlijk. Lekker frieken in de studio. En daarvoor de Smithereens met A Girl Like You. En Brian Eno heeft natuurlijk ook geproduced. En de man die ik daarnet draaide en waar ik een prijsvraagje van gemaakt heb, die heeft met hem samengewerkt. Onder andere. Dus die is later, zijn ze allebei, of Brian Eno was het al, weet ik niet eigenlijk. Wereldberoemd, ja. En dit is ook een band in de beginperiode. En daar zijn de afzonderlijke artiesten van later groter geworden en beter, zeggen sommige mensen. Ik vind van niet, want ik vind dit ook nog steeds uniek.

Ja, dat ging dus over de maatschappij van de 60's, 50's, 60's, 70's in Amerika. En als je dan zwart was, wat in wat voor moeilijkheden je allemaal kon komen. En nog natuurlijk, Trouble Every Day, het nummer was Frank Zappa met zijn Models of Invention van de plaat Freak Out. Hey, nou lijkt het wel of ik echt een radioprogramma aan het presenteren ben. Maar het is niet zo, hoor. En daarvoor dus Velvet Underground met rock and roll. En toen Lou Reed volgens mij gewoon nog zong. Of zo. Of was het Lou Reed niet? Enfin, wil je met mij communiceren en bijvoorbeeld een relatie beginnen? Stuur dan je antwoord naar @gmail.com. Je luistert trouwens naar 40 Up Radio. De beste radio die er bestaat. Dat was weer eventjes een bumpertje ertussen. Dat is wel nodig, hè? Want dan weet je ook waar je naar luistert. Dit is Block Party. Ook lekker.

0: before you know the reason why.
1: Ja, je gaat leven zonder dat je de reden ervoor weet. Ja, en je gaat ook dood zonder dat je de reden ervoor weet. Ja, omdat je ongezond bent en knarsende botten krijgt en niet meer kan staan en ademen en dat soort dingen. Dat is logisch.

En dit is. Ze brengen nog steeds nummers uit van Morphine. En Morphine was een van mijn favoriete bandjes. En bariton sax zat erin. Die zanger is op het podium doodgebleven. Maar erg goede nummers. En dit is een onbekend nummer van ze.

over. Maar ja, ik denk, ik neem hiermee afscheid. Ik wilde hem echt veden, maar en dan een ander nummer draaien. Maar dat ga ik sowieso doen. Ik ga afscheid van jullie nemen. Het is midden in de nacht, ik moet naar bed. Morgen weer een hoop te doen. Kinderen opvoeden en zo. En ik eindig met Buffalo Tom. En waar we afscheid van hebben moeten nemen. Namelijk van de zomer, de summer. Dit is een prachtig nummer. En tot volgende week. Kusje.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Het Koreaanse containerschip Panstar Akro vertrok op 22 augustus uit Busan en keerde na 50 dagen terug via de noordelijke zeeroute langs Noord-Rusland. Het schip deed Rotterdam aan op 11 september en voer zonder ijsbrekers. Zuid-Korea wil reguliere verbindingen via deze route instellen vanaf 2030. Max Verstappen heeft voor het eerst de Grand Prix van Singapore gewonnen. De Nederlander heeft daarmee een perfect raceweekend bekroond. Hij startte vanaf pole position en heeft de race op het stratencircuit van Singapore gecontroleerd uitgereden. Met de overwinning heeft Verstappen opnieuw belangrijke punten gepakt in de strijd om het wereldkampioenschap. Ongeveer 250 demonstranten liepen in Amsterdam een stille tocht georganiseerd door Amnesty International van het Amstelveld naar de Dam. Ze droegen een namendoek van 6 meter breed en 36 meter lang. Daarop stonden ruim 21.600 namen van Palestijnse kinderen die omkwamen door Israëlisch geweld sinds 7 oktober 2023. Het doek werd door 550 mensen geschreven in Utrecht en Amsterdam. Het campagneteam van de Braziliaanse president Luiz Lula da Silva beschuldigt Meta van inmenging in de verkiezingen. Berichten op Instagram en Facebook zouden zijn geblokkeerd, waardoor het bereik werd beïnvloed. Het team vermoedt dat Meta hiermee de kandidatuur van Flavio Bolsonaro begunstigt. Meta ontkent alle beschuldigingen. Dan nog het weer. Vanavond komen er vooral in het noorden enkele buien voor met tussendoor wat opklaringen. Komende nacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het oosten en zuidoosten kan mist ontstaan. Het koelt af naar 4 graden in het zuidoosten tot 10 graden aan de kust. En tot zover het nieuws.
0: Mark van Dalen. Music, no filter. Dit is 40 Up Radio. 40 Up. I am the god of hell.

Destijds de opvolger van Welcome to the Pleasure Dome. Warriors. Album heette Warriors of the Wasteland. En we hebben het natuurlijk over Holly Johnson en Frankie Goes to Hollywood. Warriors. Een uurtje muziek Warriors. Met het bord op schoot. Vandalisme, zo heet het programma. En mijn naam is Mark van Dalen en we gaan luisteren naar een band met als zanger Paul Jong. En dat is niet de Paul Jong die we kennen van Come Back and Stay en Every Time You Go Away en allerlei andere grote hits. Nee hoor, het was een hele andere Paul Jong, maar hij heette nou eenmaal Paul Jong. Geproduceerd door Eric Stewart, die we kennen natuurlijk van 10cc en allerlei muziek van Paul McCartney. We hebben het over Sad Cafe. Ik moet eerlijk zeggen, als je dit trackje hoort, lijkt het een beetje op de Rolling Stones qua zang dan. Maar ze zijn het niet. Sad Cafe dus. En my oh my. Welkom bij Vandalisme op 40 Up Radio.

Je hebt geluisterd naar Streetwalker. Je hoort hier gewoon de straten uit 1977. Jan Akkerman, destijds net uit focus gestapt. Met pure gitaarmagie, deze track van het album natuurlijk. Heeft hij ooit ook live gedaan op het North Sea Jazz Festival. Destijds allemaal bijgestaan met andere muzikanten natuurlijk. Jan Akkerman, ooit uitgeroepen door een gitaarmagazine. Ik weet niet precies welke, Music Maker misschien of zo. Tot het beste gitarist ter wereld. Nou, die kan je in je zak steken natuurlijk. Hartstikke leuk allemaal, Jan Akkerman hier bij 40 Up Radio. Op deze mooie zondag. Maar het kan ook zo zijn dat je dit programma op een andere dag hoort. Want wij worden herhaald. Namelijk op de maandagavond en op de zaterdag. En je kunt ook al die programma's trouwens terugluisteren via 40upradio.nl. Die website, die kun je lekker opzoeken. En dan kun je al die programma's die wij maken terugluisteren. Mijn naam is Mark van Dalen. Met niet alleen oude muziek natuurlijk, wel heel veel. Maar ook nieuwe muziek. Ja, het is de dochter van... En toch hartstikke gezellig. We hebben het hier over Roxanne Hazes. Hij heeft nieuw werk uit. Vind ik ook leuk om af en toe even naar te luisteren en te draaien. En soms heeft zij belachelijk leuke en goede nummers. Luister naar Roxanne Hazes en een nummer dat heet Vang Je Mij. En ook dat hoor je op 40 Up Radio.

Jaren 80 muziek, niet echt een grote hit geweest. Er waren twee mannen met synthesizers over een man die zijn stoomhamer kwijt is. En in het park belandt Interferon en Steam Hammer Sam. In Nederland nooit een grote hit geweest, maar daarom juist zo leuk om even terug te grijpen door deze leuke One Half plaatjes. Forgotten 45 zie je bij Forever 49. Nee, Forever 49. Forever 49. 40 up natuurlijk. Al die 40 is allemaal door elkaar heen. Sorry daarvoor. Ik wist dat ik fout was. En daarvoor hoorden wij niemand minder dan Roxanne Hazes met een nieuw nummer van haar EP. Van een nieuwe EP in ieder geval. Zij is weer back on track, want zij heeft een borstverkleining laten doen, had ik begrepen in de media. En daar is zij nu helemaal weer van bijgekomen. En ze staat weer op podia en ze verschijnt weer op rode lopers en zo. En wij zijn, of in ieder geval, ik ben fan van haar, van Roxanne Hazes natuurlijk. Ja. En die hoor je ook bij 40 Up Radio. Zometeen weer wat oude muziek. We hebben nog wat nederpopmuziek van Earth and Fire. Maar eerst gaan we eens even luisteren naar Here Comes the Nighttime. Is muziek van Arcade Fire.

0: 40 Up.
1: 40 Up Radio.
0: Music, no filter.
1: 24 uur per dag jouw muziek. Het is zo logisch. Maar alleen wij doen het. 40 Up Radio. Listen to the music.

0: business aan het minden.
1: Taking Care of Business, Backman Turner Overdrive. En die kennen we natuurlijk van de grote hit uit 74.
0: You Ain't Seen Nothing Yet.
1: De aanvoerder was Randy Backman. En misschien aardig ingelicht dat hij is overleden pas geleden, of niet? Ah ja, ik pin me niet op deze informatie vast. Maar goed. Het is in ieder geval lekker en niet zo'n gehaaide doorsnee. You Ain't Seen Nothing Yet. In ieder geval wel Backman Turner Overdrive. Hey, als je eens wat wil melden aangaande dit uurtje radio vandalisme van Mark van Dalen. Schroom niet om te appen naar mijn nummer 0611-3x2-3x1. 0611-3x2-3x1. Kun je gewoon appen en dat komt gewoon bij mij binnen dan. En wie weet kan ik er aandacht aan besteden. En misschien wat doen met jouw positieve of negatieve kritieken. Je luistert naar 40 Up Radio. Mijn naam is Mark van Dalen. En we gaan eens even luisteren naar iets van de Beatles. Jawel, iets van de Beatles. En niet zomaar iets van de Beatles. Het komt van een album wat 60 jaar bestaat. En wat een aantal weken geleden opnieuw is uitgebracht. Met allemaal rare nieuwe versies en nieuwe mixen. Het is allemaal geremasterd. We hebben het over de zoon van George Martin. Die alle nummers van de Beatles produceerde. En mixte natuurlijk. En zijn zoon die, laat ik zo zeggen, de appel valt niet ver van de boom. Ook heel erg geïnteresseerd in de muziek van de Beatles. En heeft het op zich genomen om Rubber Soul, zo heet dat album van de Beatles, eens opnieuw onder op het mengpaneel te leggen. En daar van alles mee te doen. Nou goed, dat is gebeurd. En wij gaan wat luisteren van dat album wat nu 60 jaar bestaat natuurlijk. De grote heruitgave waar fans al jaren op wachten. Met twee T's. Na Sgt. Pepper, The White Album en Abbey Road, Let It Be en Revolver. Nu eindelijk de beurt aan Rubber Soul. Een van mijn favoriete nummertjes. En daar kwam ik pas eigenlijk weer achter toen ik op een begrafenis stond. Van een goede bekende van mij. Maar het is eigenlijk alweer een paar jaar geleden. En daar werd dit gedraaid wat wij nu op gaan zetten. En dat vond ik toch wel zo'n mooi nummer. Ik ben eigenlijk al vanaf dag 1 grote fan van de Beatles. Maar deze was ik gewoon even vergeten. Door alle Beatles toestanden heen was ik deze vergeten. Maar hij zit weer in mijn gedachten hoor. We hebben het natuurlijk hier natuurlijk over In My Life, de Beatles. Van Rubber Soul, 60 jaar geleden kwam die uit. En nu draaien we hem weer.

De Beatles die keken terug in 65 op hun leven in een nummer dat nog steeds kippenvel geeft. Bij mij in ieder geval wel. 60 jaar later doet Anderson .Paak en Corday hetzelfde, maar dan met een oude hit in een nieuwe jas. Gloedje nieuw, hij is nog warm. Met deze Lovely Day cover van Bill Withers. En nummer dat heet A Good Day. Hou die in de gaten. Dit is 40 Up Radio. Een bijzonder goedenavond. Allemaal weer leuk dat je luistert naar ons. En hou dat gevoel vast. En ook na dit programma komen er weer allerlei mooie radioprogramma's waar je lekker naar terug kan luisteren. Ook op de website, zoals eerder gezegd, 40upradio.nl. We gaan luisteren naar Brooklyn Funk Essentials. En de creator has a master plan. Nou, dat wil ik graag aanschouwen in mijn oren nu, as we speak.

Een favorietje van de zeezenders uit de jaren 60. Die draaiden hem echt helemaal grijs. Het is een bandje geweest dat echt maar één hitje gehad heeft. En in Engeland, in Nederland nog niet eens.

was op deze gekomen omdat hij aan het einde zit van een aflevering van de Soprano's. Toen dacht ik, wat een goeie. Nils Lofgren was dat met Black Books. Hier zo bij 40 Up Radio. En we gaan even terug naar de toegankelijkheid.

hem niet echt vlotte. En nu twijfelt ze er toch weer over om deze oude tracks van de eerste twee albums van Caro Emerald weer te gaan zingen op het podium en dan meer succes te hebben. Want ze heeft het onder een andere naam geprobeerd. En dat was niet echt... Dat was The Jordan trouwens. Dat was niet echt een succes. Maar goed, maakt allemaal niet uit. Gelukkig hebben we die andere LP's ook nog. Hey, we gaan terug in de tijd met de Tramps. En ik spreek je de volgende keer, want ik ga er vandoor. Dag!

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een Litouwse man krijgt zijn 24.000 euro terug nadat de koninklijke marechaussee het geld eerder in beslag had genomen. De man had op 17 september een jackpot gewonnen in het casino, waarna hij te veel dronk. Hij sliep in zijn auto op een parkeerplaats in Venlo met motor en lichten aan. Belgische klanten van reisorganisatie TUI worden via WhatsApp benaderd door fraudeurs. Zij beschikken over persoonlijke gegevens zoals volledige namen, geboekte hotels en exacte reisdata. Nederlandse klanten lijken niet geraakt door dit datalek. TUI behandelt de kwestie met hoogste prioriteit, maar geeft geen details over de omvang of betrokken gegevens. Utrecht kampt met malafide verhuurders die de regels voor goed verhuurschap overtreden, maar legde in 2025 slechts één boete op. Rotterdam deelde dat jaar 25 boetes uit en ontving 667 meldingen, waardoor huren gemiddeld met €350 daalde. Utrecht onderzoekt nu of het de Rotterdamse aanpak kan overnemen. Het campagneteam van de Braziliaanse president Luiz Lula da Silva beschuldigt Meta van inmenging in de verkiezingen. Berichten op Instagram en Facebook zouden zijn geblokkeerd, waardoor het bereik werd beïnvloed. Het team vermoedt dat Meta hiermee de kandidatuur van Flavio Bolsonaro begunstigt. Meta ontkent alle beschuldigingen. Dan nog het weer. Vanavond komen er vooral in het noorden enkele buien voor, met tussendoor wat opklaringen. Komende nacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het oosten en zuidoosten kan mist ontstaan. Het koelt af naar 4 graden in het zuidoosten tot 10 graden aan de kust. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter. Dit is Abel's Americanana. Met Abel de Lange.

Away from Home. De Ohio Players uit Dayton, Ohio komen deze gasten. Ja, welkom bij Abels Americana. Leuk dat je luistert. Ik heb zulke leuke dingen bij me. Is natuurlijk standaard altijd. Ja, Solomon Burke, Dolly Parton, B.B. King komt langs. En Scandinavisch hoekje. Ik heb nieuw werk van Buddy Miller, van Ellie Paperboy Reed. En de Dutch Corner met de Lead Beaters en Erik van Dijsseldonk. Blijf lekker luisteren. En we gaan weer door met Abels Americana. Hier is B.B. King.

Ain't Nobody Home, B.B. King, wie anders? Eigenlijk niet echt een B.B. King's blues-achtig nummer, maar dit is meer een soul-nummer. En dat, daarom vind ik het eigenlijk zo te gek. Ain't Nobody Home, geschreven door Jerry Ragavoy. En ik zie dat we Solomon Burke gaan draaien. Die staat klaar in de startblokken. Die heeft een prachtige plaat gemaakt. Niet nu hoor, dit is van 2006, Nashville. En daarmee zegt hij eigenlijk dat hij... Net als Ray Charles, die ook zo van country, van die prachtige country songs houdt. En hij brengt er nu eentje in Amos Americana, Tomorrow is Forever, samen met Dolly Parton. Take my-

0: dit zijn echt fantastische stemmen, vind ik. Solomon Burke, ja, toch ook wel een van mijn soul-favorieten. Samen met Dolly Parton. En topcombinatie op het album Nashville uit 2006. Goed, ik zie op de cd, ja, ik ben nog van de cd's, lieve mensen, dat het gemixt en geproduceerd door Buddy Miller is. En dat is een fantastische gitarist, producer, songschrijver, zanger. Ik heb hem een flink aantal keren in Paradiso gezien. De laatste tijd niet meer, helaas. Maar echt een goede gast, waanzinnige gitarist. En hij heeft een nieuw album gemaakt, Buddy Miller, onder zijn naam You Never Really Get Over It.
1: Elke dag anders. Altijd 40 Up. 40 Up Radio.

Mooi, de eerste track die ik draai van het nieuwe album van Buddy Miller. Ja, een kanjer uit Nashville. En hij neemt thuis op, allemaal in Buddy Miller's home studio. Maar het klinkt als een klokje allemaal. En samen zong hij trouwens dit nummer met Sean Colvin. Ook een van mijn favorieten, is misschien wat overdreven, maar echt een topzangeres ook. Goed, dan gaan we naar Scandinavië in Abels Americana. Ik krijg regelmatig dingen toegestuurd van The Northern Bell en Silver Lining. En eigenlijk zijn dat een beetje dezelfde groepen. Want dat Stine Andreassen is de zangeres en songwriter. En ik kies vandaag voor Silver Lining, een nieuwe single, Bygones.

Icons, nieuwe single van Silver Lining uit Scandinavië. Ik zei het al, met zangeres en roerganger Stine Andreassen. Mooie muziek maakt ze altijd. En de Noordenbel laat ik nog even liggen. Die komt de volgende keer wel in Abels Americana na. Goed, Eli Paperboy Reed dan. Echt een topzanger, een soulzanger van het zuiverste water. Uit Massachusetts, las ik. En hij is verhuisd naar Clarksdale, Mississippi. Dus naar het zuiden. Ja, daar waar eigenlijk het racisme welig heeft getierd. En hij gaat er toch weer naartoe. Hij hoopt op een nieuwe toekomst. Nou, ik wens hem alle succes. En hij heeft in ieder geval een prachtplaat gemaakt. Getting There heet hij. Onder productionele leiding van Swamp Dog. Dat zijn van die leuke details. En ik ga er een nummer van draaien. Every Once in a While.

Ja, Ellie Paperboy Reed uit Massachusetts, origineel. Zijn album, nieuwe album heet Getting There. Het is echt net uit, geproduceerd door Swamp Dog. Ellie Paperboy Reed, fantastische stem. En is dus naar het zuiden verhuisd van Noord-Amerika. Ik zie op zijn tourschema, hij gaat heel veel in Spanje spelen. En hij komt ook naar Nederland, ja. Maar hij komt ook in Sittard. Ik weet niet of je daar woont, maar als je zin hebt. En hij komt naar het Take Root Festival. Dat is ook belangrijk, in Groningen. En de dag erna in Mes, in Breda. Dus hij komt een aantal keren in Nederland. Ik zit natuurlijk zelf te kijken of ik niet een keertje weer naar hem kan gaan kijken. Goed, de Dutch Corner nu. Het Nederlandse hoekje waarin ik aandacht besteed aan Nederlandse acts. Ik vind het belangrijk dat daar de spotlight ook op gericht moet zijn. En de Leadbeaters heb ik het over. Een supergroep uit Amsterdam. Hebben ook een nieuwe plaat gemaakt. Juice in the Crank. En daarvan draai ik Jules Blanc.

0: lieve mensen, dit komt niet uit Lafayette, Louisiana, maar het komt gewoon uit Amsterdam. Maar het klinkt wel fantastisch Cajun-achtig. The Leadbeaters, Juice in the Crank, heet een nieuwe plaat. En Joël Blond draaide ik daarvan. Collega's, leuke muzikanten. Goed, ik zit in de Dutch Corner, het Nederlandse hoekje. En Erik van Dijsseldonk heb ik nu klaarstaan. Hij is onze gast. Ik maak ook een Abels Americana live versie in de Amsterdamse KHL. Hele leuke tent om te eten en muziek te genieten. En we gaan op 26 november een hele leuke show doen. Namelijk een 50 Years Last Waltz Celebration Anniversary. Hoe je het ook noemt, maak het mooier dan het is. Nee hoor, het wordt fantastisch. En de Bayer Mosquito spelen. En Erik van Dijsseldonk, hij gaat ons helpen bij deze leuke avond. Ga genieten van hem met Halftime.
1: Dit is 40 of Radio. Music, no filter.

Erik van Dijsseldonk met Halftime. En laat het nou halftime zijn voor Abels Americana op 40 Up Radio. Want daar luister je naar als het goed is. En daar ben ik heel blij mee. Ik maak het programma met heel veel plezier. En ik hoop dat je er met heel veel plezier naar luistert. Erik van Dijsseldonk, hij is onze gast bij de Bayou Mosquitoes in de Amsterdamse KHL op 26 november... bij een Last Waltz 50th Anniversary Celebration. Be there or be square. Lieve mensen, het wordt een topavond. Zijn collega, Roel Spanjers, wordt ook wel gekend als Birdcatcher. Ik draai heel graag nummers van zijn plaat. Hier is Your Pain is My Pain.

0: that creep.
1: Ah, mooi. Mooi, mooi, mooi. Birdcatcher hoorde je met Your Pain is My Pain. En niet alleen Birdcatcher, maar ook met gastvocalist Melford Milligan, de Texaanse albino. En wat een stem heeft die man. En Roel, ja, die kent ze wel. Roel Spanje is trouwens een pianist bij God met weet met wie allemaal speelt hij. En Erik van Dijsseldonk, die je eerder hoorde bij de Halftime, die speelt hier ook gitaar op deze track. En denk op het hele album wel. Birdcatcher number 2. Hij heeft in 2024, wat mij betreft, de plaat van het jaar gemaakt. Echt beeldschoon. Goed, dan nu de Bayou Mosquitoes, mijn eigen band. Af en toe druk ik hem erdoor. En dan moet ik met mezelf praten van, zou je dat dan wel doen, Abel? En dan zeg ik, ja, laat het maar doen. Want de KHL staat op de agenda. En daar moet wat aandacht voor zijn. En we hebben ook een hele mooie plaat gemaakt. Die heet Mesa de Luis. Hier is Kane on the Brazos.

0: Enorm orkaan on the Brazos, de Bayou Mosquitos in Amsterdam. Van hun laatste plaats, de Mesa de Luis, de tafel van Luis. Want daar zitten we altijd aan en maken we heel veel plezier. En heel veel muziek. En Kane on the Brazos, dat heb ik leren kennen door de band's Basement Tapes. En het is een gevangenislied over hard werken aan de cutting sugarcane. Dat was geen leuk werkje. Aan de Brazos River. Nou, in ieder geval een prachtig nummer. En dat dacht ik, dat moeten we echt vastleggen. Goed, dan gaan we in Abels Americana na. Daar luister je naar Bywater Call, een groep uit Toronto Kennedy. Bywater Call trouwens, met de fantastische zangeres Megan Parnell, komen ook weer volgend jaar naar Tivoli in Vredenburg. Maar we gaan eerst luisteren naar Only. 40
1: Up Radio. Music, no filter.

Je luisterde naar Bywater Call, een band uit Toronto, Canada. En toevallig komen daaruit de band, waar ik zo dol op ben, ook vandaan. En vele fantastische groepen. Ik noem de Brothers Landreth. En galore artiesten die daar vandaan komen. En zo ook Bywater Call. En ik had het over, ze komen weer naar Nederland, klopt. 23 januari spelen ze weer in Tivoli. Als je tijd en zin hebt, fantastisch.

0: Nou, bijzondere zanger vind ik dit. Dobie Gray. Niet een hele grote jongen geworden, maar hij heeft in de jaren 70 kwam hij nog wel eens naar Nederland. En ik vind het een prachtig nummer. Dat moet ik er af en toe even bij pakken om weer de juiste soul feel te krijgen. Alright, nou we gaan lekker verder in Abels Americana. Ik heb hier een nieuwe bluesgast. John Tavius Willis heet hij. En die komt naar Nederland voor optredens. En het schijnt een bijzondere gast te zijn. Hij speelt blues in de Delta, Piedmont en Texas blues stijl. Ik ben zeer benieuwd. We gaan een nummer van hem draaien. Dat heet de West George's Blues.
1: Come on folks and let's take a ride.

Een nieuwe term aan het blues kapitel, zou je kunnen zeggen. De blues heeft een toekomst met John Tavius Willis. Hij komt naar Nederland in december naar Middelburg en Harderwijk. Als je gek op de blues bent of nieuwe bluesgeluid wil horen, moet je gaan. Oké, we zijn klaar volgens mij. Abels Americana zit erop. Blijf op de zender. Er komt vast nog wel iets leuks langs. En ik hoop je volgende keer weer te treffen bij Abels Americana. Bedankt voor het luisteren. Ik ga eruit met een nieuwe single van Los Lobos en Steve Earle.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Het Internationaal Energieagentschap wil dat lidstaten, waaronder Nederland, extra dieselvoorraden vrijgeven vanwege schaarste door de oorlog in het Midden-Oosten en schade aan Russische raffinaderijen na Oekraïnse aanvallen. Directeur Farid Birol riep landen op te bepalen hoeveel en wanneer diesel vrijkomt voorafgaand aan een vergadering op donderdag. Donald Trump heeft via sociale media bekendgemaakt dat Oekraïne en Rusland een energiebestand hebben gesloten. Dit houdt in dat beide landen elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen. Het bestand gaat volgens Trump per direct in. Verdere details ontbreken. Kiev en Moskou hebben het bestand nog niet bevestigd. Een Litouwse man krijgt zijn 24.000 euro terug nadat de koninklijke marechaussee het geld eerder in beslag had genomen. De man had op 17 september een jackpot gewonnen in het casino waarna hij te veel dronk. Hij sliep in zijn auto op een parkeerplaats in Venlo met motor en lichten aan. Belgische klanten van reisorganisatie TUI worden via WhatsApp benaderd door fraudeurs. Zij beschikken over persoonlijke gegevens zoals volledige namen, geboekte hotels en exacte reisdata. Nederlandse klanten lijken niet geraakt door dit datalek. TUI behandelt de kwestie met hoogste prioriteit, maar geeft geen details over de omvang of betrokken gegevens. Dan nog het weer. Vanavond komen er vooral in het noorden enkele buien voor met tussendoor wat opklaringen. Komende nacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het oosten en zuidoosten kan mist ontstaan. Het koelt af naar 4 graden in het zuidoosten tot 10 graden aan de kust. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up Radio en hier is Vincent Bijlo met Studio Bijlo.
1: Het deed me een beetje denken aan 43 jaar geleden.

0: het is natuurlijk wel subtieler natuurlijk. Jawel, de Stones. Het zijn natuurlijk nog vergeleken bij de Beatles. Zijn de Stones houthakkers. Ik woonde in Bussum vroeger. Nou heb ik de tijd van de Stones nooit echt meegemaakt. Enfin, van de Stones wel. maar van de Beatles natuurlijk niet. Want ik was 6. Nee, 5 toen de Beatles uit elkaar gingen. Ik lag in het ziekenhuis met mijn amandelen. En ik hoorde op de radio dat de Beatles uit elkaar waren. En ik kon die radio niet uitzetten. En ik was 5 en ik hoorde alleen maar huilende mensen. En mijn amandels werden geknipt, amandelen. Maar de Beatles, dat was in Bussum, hoorde ik dan later van oudere mensen. Dat was voor de kakkers en de Stones. Die waren voor de dijkers. En ik hing eigenlijk tussen de kakkers en de dijkers in. Want wij woonden gewoon in een 8-onder-1 kap. Ja, in Bussum. Ja, dat was gewoon een rijtjeshuis. Gewoon een... Oh, dat was...
1: Three.
0: Het was nog even een stukje Jealous Guy, maar dat moest ik niet hebben. Ik moest dit hebben, want we gaan even een demootje gaan even doen. Uit 1966, ook van Beatles. Kwam later Rubber Soul.

0: Wait, did I make a mistake there? Not do two solos? Did I not do two solos?
1: Nee, nou ja, nee, goed. Dat komt wel goed. Dat werd uiteindelijk dus I'm Looking Through You, die op Rubber Soul. Zo. Nee, dat wordt een leuk liedje. I'm Looking Through You.

Dit is Macy Owen, Amerikaanse zangeres. Nog niet zo lang je bezig, jaar of 6, 7 of zo. Maar het klinkt eigenlijk alsof een zeer... het klinkt ook heel erg sexy's. Maar dat klinkt natuurlijk alle folkachtige muziek natuurlijk wel een beetje eigenlijk. Jawel. Hey, kom à la radio.

this very moment, a Greek immigrant will

0: Oui, ma vie, c'est un malheur.
1: Attends, faut que tu prennes un casque, genre.
2: So, Jacques Dutronc. Ja, nee, dat is leuk. L'orgue, Dillier. Ik moest het al een hele tijd iets van Shearwater draaien. Dat is een project van Jonathan Myburg. Die is wetenschapper en muzikus. Je moet dat hele album eens draaien. Shearwater, met S-H-E-A-R. Prachtige muziek over de natuur. En over wat wij nou toch aan het doen zijn met die natuur. En over stilte. En hoe het ook zou kunnen. Dit samen met Laurie Anderson. You and your dog.

Het is een prachtige reis die wij maken op dit album van Shearwater. Ja, dat is mooi om daar eens een uurtje voor uit te trekken en dan integraal draait. Want wat wij nou ook eigenlijk bijna nooit meer doen in dit moderne leven, is dat we hele albums achter elkaar draaien. Althans, als ik voor mijzelf spreek, want ik luister toch de meeste muziek via Spotify of Apple Music op mijn telefoon. En dan ben ik eigenlijk altijd geneigd om wel losse tracks te draaien. Ik probeer wel toch weer vaker hele albums te draaien eigenlijk. Bijvoorbeeld van Neil Young. Dat zat het ook heel

0: Zo, ja.
1: Dat ben je natuurlijk op deze leeftijd. Althans, dat weet ik niet, maar dat is mogelijk dat je dan langzaam zo... Dit is erg mooi, zeg. Van Neil Young, The Foggy Edge of Town. Studio Bello, and here's Laura V.

0: Dit is eigenlijk een soort moderne Kom à la Radio van Brigitte Fontaine, maar dan van Laura Veer.
1: Je luistert naar 40 Up Radio. Music. No filter.
0: Helemaal geen filters. Filters zijn slecht voor het milieu. Van sigaretten bedoel ik. En voor je gezondheid ook. Schijnt. Iedereen dacht dat het beter was dan als je sigaretten met filters rookte. Dat is echt niet zo. Er moet veel meer naar leren. Lamp job.
2: I'm a human calculator and I never make mistakes. I've been smoking like a Russian cosmonaut. Seen two old people talking, one was holding a plastic bag. They were pointing to the window, the trees were covering my eyes. It's true.

Ja, dit is mooi. Dit is Lamb Chop, West of Nicolette. En we zijn vandaag toch wel bezig met een behoorlijk ander soort repertoire dan anders. Dus laten we gewoon eindigen met een well-made...

Zo, not how I hope. Dat was natuurlijk wel een... Ja. Maar even iets minder abstract. Concreter. Dan het voorafgaande. Niet waar. We zijn er doorheen. Ik zeg veel plezier van de week met alles wat je gaat doen ook. En met de rest van de collega's. En tot volgende week, zeg ik.

3.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Het stopzetten van Europese steun aan Sierra Leone kan gevolgen hebben voor onderwijs en voedselzekerheid. Op die manier loopt het land 18 miljoen euro mis. Volgens minister Van Wil houdt dat verband met de weigering om drugscrimineel Bolle Jos uit te leveren. De Europese Commissie zegt dat administratieve fouten de reden zijn. Nederland wil ook de steun voor volgend jaar schrappen. Het Internationaal Energieagentschap wil dat lidstaten, waaronder Nederland, extra dieselvoorraden vrijgeven vanwege schaarste door de oorlog in het Midden-Oosten en schade aan Russische raffinaderijen na Oekraïnse aanvallen. Directeur Farid Birol riep landen op te bepalen hoeveel en wanneer diesel vrijkomt voorafgaand aan een vergadering op donderdag. Donald Trump heeft via sociale media bekendgemaakt dat Oekraïne en Rusland een energiebestand hebben gesloten. Dit houdt in dat beide landen elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen. Het bestand gaat volgens Trump per direct in. Verdere details ontbreken. Kiev en Moskou hebben het bestand nog niet bevestigd. Een Litouwse man krijgt zijn 24.000 euro terug nadat de koninklijke marechaussee het geld eerder in beslag had genomen. De man had op 17 september een jackpot gewonnen in het casino waarna hij te veel dronk. Hij sliep in zijn auto op een parkeerplaats in Venlo met motor en lichten aan. Dan nog het weer. Vanavond komen er vooral in het noorden enkele buien voor met tussendoor wat opklaringen. Komende nacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het oosten en zuidoosten kan mist ontstaan. Het koelt af naar 4 graden in het zuidoosten tot 10 graden aan de kust. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.
2: De wekelijkse duik in de albums van de jaren 60, 70 en 80. Op 40 Up Radio. Dit is L. Peters met Henk Peters.
0: 1986.

0: Hallo luistervrienden en vriendinnen, welkom weer op de zondagavond bij L. Peters, episode 141 met het zesde rondje Letter G-albums. De aftrap met het 701ste album in de reeks was met een band uit Atlanta, Georgia. Southern Rock hoorde je van de Georgia Satellites uit de herfst van 1986.
1: Dit is het handvol albums in het uurtje L. Peters van deze week.
0: En de track die kreeg was hun beroemdste liedje, deed het heel goed in de Billboard, had van handen ook destijds Keep Your Hands to Yourself, maar zo natuurlijk nog een track van dit album. Wat heb ik nog meer voor je vandaag? Nou, dit was de enige uit de jaren 80. Ik heb er 3 uit de jaren 70. Waaronder muziek van eigen bodem. De Bindangs alweer voor de 3e en de laatste keer meteen met hun 3e album. Jeroen Bill komt uit mei 1975 en een beetje dat treedt toevallig vandaag na 65 jaar voor de allerlaatste keer in hun carrière op. Dat is in Alkmaar te doen, dus misschien kun je er nog heel snel naartoe. Verder ook uit de jaren 70, de enige genoteerde debuutalbum van George Thorogood en The Destroyers uit 77. En een album van James Brown, Get Up Off of That Thing, uit de zomer van 1976. Is voor de 2e keer dat we de grondlegger van de funk tegen gaan komen met een heel lange track. Het meeste werk, dat komt uit de 60's. Stan Getz en Joe Gilberto uit 64. Maar nu voor de 2e keer naar de Georgia Satellites.
2: Elke dag anders, altijd 40 Up Radio.

0: Nights of Mystery, de enige keer dat we Georgia Satellites tegen gaan komen. Bekendste lid van de band was trouwens Dan Baird. Die had later nog een hele grote hit. Nou ja, denk ik dan, hè. Met I Love You, period. Hartstikke leuk liedje. Nu, naar muziek van eigen bodem toe. Uit Beverwijk kwamen ze. En de belangrijkste man toch was toch wel Frank Kraaijeveld. De Bindangs met Genuine Bull uit
1: 1975.

0: Zoals gezegd, vanavond voor de laatste keer in hun carrière live te zien. Ze staan in Victorie in Alkmaar, de Bintang. Ze kreeg de dubbele dosis Hobo Man en Agnes Grey. Nu het hoofdmenu van vandaag.
1: L. Peters presenteert het meesterwerk van deze week.
0: En voor meesterwerk gaan we, nou ja, toch dik 60 jaar terug in de

0: Over een half uurtje dan brandt Leo van der Goot hier weer los. Dus wat dat betreft kan het geen kwaad om even wat rustige jazz te doen op 40 Up Radio. Je hoorde Get Gilberto uit 64, de dubbele dosis, The Girl from Ipanema en ook Grande Amor. En later meer van dit meesterwerk.
1: Now for something completely different.
0: Hier zijn George Thorogood en The Destroyers.
2: 1977.
3: Tell you a story about the house in blue. I come home one Friday, had to tell the landlady I done lost my job. She said that don't confront me, long as I get my money next Friday. Now next Friday I come, I didn't get the rent, and out the door I went.

0: Rock band George Thorogood en de Destroyers. Het was hun debuutalbum en ook meteen de enige notering in de L. Peters-reeks. De track van dit album uit 77 heet One Bourbon, One Scotch, One Beer. Volgens mij is James Brown in een spijker getrapt of zo.
1: 1976.

0: Weer dus. Zijn 43ste studioalbum, Get Up Off of That Thing, uit de zomer van 76. En daarvan hoorde je de medley Get Up Off of That Thing, gekoppeld aan Release the Pressure. Hier had je ook nog wat van te goed natuurlijk.
1: Het meesterwerk van deze week.
0: Get Gilberto met de zang van Astro Gilberto.

0: Tweede dubbele dosis van het meesterwerk van deze week. Het album Get Gilberto uit maart 64 van Stan Getz en Jar Gilberto. Al hadden ze ook hulp van bijvoorbeeld Antonio Carlos Jobim. En ook natuurlijk van Astro Gilberto. Eerst Cocavado, Quiet Nights of Quiet Stars. En je hoort nu nog een klein stukje van het trekkie Desafinado. Volgende week weer een ander meesterwerk.
1: 40 Up Radio.
2: Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft Campus wordt vanavond om 9 uur hervat. Dat is 2 uur eerder dan gepland. ProRail heeft de herstelwerkzaamheden bij Rotterdam-Delfshaven sneller afgerond. Zaterdagochtend was daar brand gesticht bij een spoorbrug. Daardoor raakten 35 kabels beschadigd, waarvan er 15 volledig zijn doorgebrand. Ook het treinbeveiligingssysteem raakte beschadigd. Het stopzetten van Europese steun aan Sierra Leone kan gevolgen hebben voor onderwijs en voedselzekerheid. Op die manier loopt het land 18 miljoen euro mis. Volgens minister Van Wil houdt dat verband met de weigering om drugscrimineel Bolle Jos uit te leveren. De Europese Commissie zegt dat administratieve fouten de reden zijn. Nederland wil ook de steun voor volgend jaar schrappen. Het Internationaal Energieagentschap wil dat lidstaten, waaronder Nederland, extra dieselvoorraden vrijgeven vanwege schaarste door de oorlog in het Midden-Oosten en schade aan Russische raffinaderijen na Oekraïnse aanvallen. Directeur Farid Birol riep landen op te bepalen hoeveel en wanneer diesel vrijkomt voorafgaand aan een vergadering op donderdag. Donald Trump heeft via sociale media bekendgemaakt dat Oekraïne en Rusland een energiebestand hebben gesloten. Dit houdt in dat beide landen elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen. Het bestand gaat volgens Trump per direct in. Verdere details ontbreken. Kiev en Moskou hebben het bestand nog niet bevestigd. Dan nog het weer. Vanavond komen er vooral in het noorden enkele buien voor, met tussendoor wat opklaringen. Komende nacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het oosten en zuidoosten kan mist ontstaan. Het koelt af naar 4 graden in het zuidoosten tot 10 graden aan de kust. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.
3: Lang geleden was ik een jochie, 21 jaar. Zat ik plotseling op een boot en toen kreeg ik plotseling de opdracht, net zo plotseling, om een radioprogramma te maken. En een van de eerste platen die ik draaide was deze.

0: kaki.
1: Ik hoorde laatst dat het een naam heeft, dit. Het is dus geen rap. Maar het is iets... Het is een word... Nou, ik weet het niet meer, maar ik vind het wel heel mooi. Jamie T. En Lee Fallenbeck. Voor die op radio, groot op de radio vinden. Ik draai de muziek die ik mooi en belangrijk en leuk vind. En ik hoop dat jullie met me meekomen. Hier zijn de Fontaines die...

1968 geproduceerd. In 1972, veel later zal het niet zijn geweest. Ach zo, Todd Rundgren en Marlene, het liefdesliedje. Ze is pas 17, dus zij komt in de problemen. Maar dat moet dan maar, want hij is verliefd.

het is heel grappig om ze nu dan te vernemen onder welke muzieksoort dit dan wordt gesorteerd. Hè? The War on Drugs, Who's That, is het nummer. Het is echt prachtig, echt prachtig. Maar wat is het dan? Nou, dan staat er, het is indie rock, het is hardland rock, het is neo-psychodalia en het is Americana. En dit is Beyoncé.

chips. En hard chips, niet chips. Nee, chips, schepen, ja? Rare associaties. Chips en hard chips. En ver la lune. We gaan naar de maan. Nou, dat, vrienden, dat hebben ze heel goed begrepen. Deze dames. Overigens, volgens mij was hun bas ook behoorlijk naar de maan. Maar dit is een detail. Voor die op radio, vrienden, groot op de radio. We gaan ook eens wat oude zooi dadelijk draaien. Want ik kom soms van die dingen tegen. Ik denk, waarom draai ik die niet vaker? Zoals deze van Lindisfarne. Lady Eleanor. Ook herinneringen aan uit de jaren 60. Dat ik discjockeytje speelde in een of ander parochiehuis. En ik een meisje was dat Eleanor heette.

Ah. Hoe heette die nou ook alweer? Want Eleanor die is later getrouwd met een vreselijk aardige man die er mee zit. Dat hoort op. Hij heeft. Waarom weet ik dat? Dat is dus zo erg. Dat geheugen van mij, daar word ik zo moe van. Ach ja. Nou ja. Lady Eleanor van Lindisfarne. Op 40 Up Radio. Oké, vrienden. Een van de liedjes die... Ik doe even twee of drie liedjes die heel dicht bij mijn hart zitten. Zoals deze.

geniaal. Het is een geniaal verhaal. En jullie weten het, de vaste luisteraars weten het, dat ik ooit een boekje gevonden heb. En ik heb het weer gevonden, dat kost een godsvermogen tegenwoordig. Waarin allerlei mensen verhalen hebben bedacht die achter dat lied zitten. Wat is er nou eigenlijk precies gebeurd? Wat is die friend die in zijn pocket steekt? Wat is er aan de andere kant van de rivier te krijgen? Zijn dat drugs? Is er iets anders gaande? Het is prachtig. Meteor Across the River van Bruce Springsteen. En nou we toch bezig zijn met grootste favoriete vrienden. Steely Dan, Reeling in the Ears.

geniaal, hè? Het is zo geniaal. Nee, serieus, het is zulke ongelooflijk mooi in elkaar gereutelde muziek. Ah, heerlijk blijf ik het vinden. Steely Dan, I'm Reeling in the Years. Ah, deze is ook wel leuk, hoor. En die moet je dus timen als discjockey, weet je wel. Je moet steeds al die dingen proberen te raken. Snap je? Dus zoals deze bijvoorbeeld. Deze, ja. Lukt niet vandaag. Maar die dan weer wel. Ach, jongens, toch, wat is het een feestje. Om lekker plaatje voor jullie te draaien. Hier is een Aston Gardner.

Weet je, in feite is het gewoon een dansplaatje, hè? You get on the dance floor, you make a peace sign. En je doet, heb je dood. Ik bedoel, het is dus, je denkt dat het heel wat is, maar het is dus helemaal niks. Het is gewoon een ontzettend lekker liedje, Resurrection Shuckle. Shuffle, sukkel. Ja, nee, dat is ook op. Dat gewoon alleen maar gaat over dansen. Dat is deze niet. War!

0: Brother. Ik heb geen baby brother, ik heb een paar baby's. Nou, baby's zijn dat niet meer. War, dat was echt zo'n collectief, dat woord. Het was een hele massa mensen, maar wel ontzettend lekkere muziek die ze maakten. En me en baby brother, ergens uit de jaren 60, begin jaren 70. Dat is dit ook, ik had dat begin van het programma als Stuart gedraaid. Nu weer.
1: If I listen long enough to you.

Dat vond ik dus bij Maggie May, daarom draai ik dit ook. Het is zo ongelooflijk lekker hoe die band erachter zit. Die gewoon het is niet allemaal strak en georganiseerd. Het lijkt allemaal dat iedereen zijn eigen ding aan het doen is. En dat maakt het zo'n lekker nummer. Reason to Believe is wel een hele beroemde en hele belangrijke. En dat is deze ook, vrienden. Niet alleen om de prachtige muziek, maar ook om de boodschap. Don Henley.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Rusland heeft opnieuw Oekraïnse energievoorzieningen aangevallen, dat meldt president Zelensky. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump een bestand had aangekondigd om aanvallen op energievoorzieningen te stoppen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is om de aanvallen op Russische olieraffinaderijen te staken als Rusland ook stopt met aanvallen van Oekraïnse energievoorzieningen. Moskou heeft het bestand nog niet bevestigd. De Noorse koningin Sonja heeft de mensenrechtenprijs Jenteprisen niet gewonnen. Ze was samen met haar kleindochter, kroonprinses Ingrid Alexandra, genomineerd voor de prijs. Die prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan iemand die zich inzet voor de rechten van meisjes en gelijke rechten voor mannen en vrouwen. In totaal waren er 68 genomineerden. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft Campus wordt vanavond om 9 uur hervat. Dat is 2 uur eerder dan gepland. ProRail heeft de herstelwerkzaamheden bij Rotterdam-Delfshaven sneller afgerond. Zaterdagochtend was daar brand gesticht bij een spoorbrug. Daardoor raakten 35 kabels beschadigd, waarvan er 15 volledig zijn doorgebrand. Ook het treinbeveiligingssysteem raakte beschadigd. Het stopzetten van Europese steun aan Sierra Leone kan gevolgen hebben voor onderwijs en voedselzekerheid. Op die manier loopt het land 18 miljoen euro mis. Volgens minister Van Wil houdt dat verband met de weigering om drugscrimineel Bolle Jos uit te leveren. De Europese Commissie zegt dat administratieve fouten de reden zijn. Nederland wil ook de steun voor volgend jaar schrappen. Dan nog het weer. Vanavond komen er vooral in het noorden enkele buien voor met tussendoor wat opklaringen. Komende nacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het oosten en zuidoosten kan mist ontstaan. Het koelt af naar 4 graden in het zuidoosten tot 10 graden aan de kust. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een prominente republikeinse senator in de Verenigde Staten denkt dat president Trump mogelijk de wet overtreedt met zijn deal over Russische diesel. Trump heeft de sancties op Russische brandstof tijdelijk versoepeld, zodat Rusland diesel kan leveren aan de wereldmarkt. Volgens senator Tom Tillis kan dat de Amerikaanse veiligheid schaden. De Amerikaanse minister van Financiën verdedigt de deal en zegt dat die deal de brandstofprijzen moet verlagen. Rusland heeft opnieuw Oekraïnse energievoorzieningen aangevallen, dat meldt president Zelensky. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump een bestand had aangekondigd om aanvallen op energievoorzieningen te stoppen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is om de aanvallen op Russische olieraffinaderijen te staken als Rusland ook stopt met aanvallen van Oekraïnse energievoorzieningen. Moskou heeft het bestand nog niet bevestigd. De Noorse koningin Sonja heeft de mensenrechtenprijs Jenteprisen niet gewonnen. Ze was samen met haar kleindochter, kroonprinses Ingrid Alexandra, genomineerd voor de prijs. Die prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan iemand die zich inzet voor de rechten van meisjes en gelijke rechten voor mannen en vrouwen. In totaal waren er 68 genomineerden. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft Campus wordt vanavond om 9 uur hervat. Dat is 2 uur eerder dan gepland. ProRail heeft de herstelwerkzaamheden bij Rotterdam-Delfshaven sneller afgerond. Zaterdagochtend was daar brand gesticht bij een spoorbrug. Daardoor raakten 35 kabels beschadigd, waarvan er 15 volledig zijn doorgebrand. Ook het treinbeveiligingssysteem raakte beschadigd. Ten slotte nog het weer. In de nacht vallen in het noorden enkele buien. Elders blijft het droog met plaatselijk mist in het oosten en zuidoosten. Het koelt af tot 4 graden in het zuidoosten en 10 graden aan de kust. Morgenochtend schijnt geregeld de zon. In de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft droog. Het wordt morgen zo'n 13 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Israëlische premier Netanyahu wil een onderzoek naar de anonieme bronnen van de bekroonde documentaire NASA over de oorlog in Gaza. In de film vertellen 24 Israëlische militairen over aanvallen waarbij veel burgers gedood zouden zijn. Netanyahu vermoedt dat er geheime informatie is gelekt. Het Israëlische leger betwist de beschuldigingen in de documentaire. Bij een luchtaanval op een goudmijn in het noorden van Soedan zijn 10 mensen om het leven gekomen. De mijn ligt vlakbij de grens met Egypte. Volgens lokale bronnen is de aanval uitgevoerd door het Soedanese leger. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er precies zijn gevallen en wie het doelwit van de aanval was. Een prominente Republikeinse senator in de Verenigde Staten denkt dat president Trump mogelijk de wet overtreedt met zijn deal over Russische diesel. Trump heeft de sancties op Russische brandstof tijdelijk versoepeld, zodat Rusland diesel kan leveren aan de wereldmarkt. Volgens senator Tom Tillis kan dat de Amerikaanse veiligheid schaden. De Amerikaanse minister van Financiën verdedigt de deal en zegt dat die deal de brandstofprijzen moet verlagen. Rusland heeft opnieuw Oekraïnse energievoorzieningen aangevallen, dat meldt president Zelensky. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump een bestand had aangekondigd om aanvallen op energievoorzieningen te stoppen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is om de aanvallen op Russische olieraffinaderijen te staken als Rusland ook stopt met aanvallen van Oekraïnse energievoorzieningen. Moskou heeft het bestand nog niet bevestigd. Ten slotte nog het weer. In de nacht vallen in het noorden enkele buien. Elders blijft het droog met plaatselijk mist in het oosten en zuidoosten. Het koelt af tot 4 graden in het zuidoosten en 10 graden aan de kust. Morgenochtend schijnt geregeld de zon. In de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft droog. Het wordt morgen zo'n 13 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

Je luistert naar 4D Up Radio. Music. No filter.